0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op vier schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Dat hebben we niet, maar wel Minestrone bijvoorbeeld. Live is de Minestrone van 10cc. Dat was 1975 toen de vier heren dit prijs in elkaar sleutelden. En dat was ook meteen ongeveer de zwanenzang voor, zeg maar, deze vier heren. Want daarna kregen ze ongelooflijke oneenigheid, vooral over de muzikale richting en zo. En twee mannen dachten van, weet je wat, Godly and Cream, wij doen het zelf wel. En die begonnen gewoon, zeg maar, hun eigen clubpie. En toen waren er nog maar twee over. 5cc dus eigenlijk.
1: Bert van der Laan, gouden.
0: Dus, zeg ik dan, bij deze welkom bij weer een uur leuke gouden ouwe op je radio met nu Levitation.

0: Een obscuur singeltje uit de jaren 60, om precies te zijn. Het was 1966 voor de 13th Floor Elevators. Alleen de naam al verdient een lintje, vind ik, hoor. Fruitplaatje, Levitations. Ze zongen dus eigenlijk over zichzelf. Hey, en nog een oude gast. Wie is het?
1: Hallo, ik ben Ali de Zitting van de Time Bandits, zanger-gitarist. Je hoort onze nieuwe single In Jouw Bed van de Laan.

0: dan te bedenken dat het eigenlijk allemaal uit een tv-serie kwam met Shirley Jones en David Cassidy. En dan hebben we het natuurlijk over The Partridge Family. 1972 met It's One of Those Nights. Is de muziek al op? Wel, nee.
1: Come on, see the way.
0: Er komt nog veel meer. We draaien zometeen de grootste hit van Greg Kinn en zijn hele band. 1983 voor Jeopardy. Dus blijf lekker.

0: Nou ja, ik wil niet veel zeggen, maar dat is allebei eigenlijk het motto van deze show. Incredible but true, and do you remember? 1983, daarnet de plaat van Greg Kinn, Jeopardy. En we hebben nu toch een vreemde meneer, zeg. Oh jee, het is een Belg. Nee maar, echt wel. Uit Sint-Joost ten Node. Het plaatsje bestaat echt. Ga er maar zoeken, je vindt het vast wel. Want er staan namelijk allemaal, tenminste in éénzelfde gebouw... beelden van blote mannen zonder... je snapt wel, zo'n ding eraan, hè? Waarom? Al dat naakt, dat werd een gemeentearbeider in het Belgische plekje veel te gek. Het gebouw namelijk van de kunstacademie zit in hetzelfde gebouw als ook de lagere school ter plekke. En in het pand stonden 5 beelden van blote mannen. De arbeider vond dat niet kunnen voor de kleine kinderen. En daarom nam hij het heft in eigen handen. Je snapt het wel, hij ontdeed de kunstwerken van hun mannelijkheid. Checkaboom, 1 keer en weg ermee.
1: Ja.
0: Klein gevoelig, zeg ik dan.
2: De Flashback Party. Yes.

0: America.
1: Vreemde verhalen over vreemde mensen.
2: Zei hij met een zucht. Man, want wat krijg je er zo af en toe toch ook een raar gevoel van binnen. Volgende verhaal ook weer hoor. Komt uit Australië. Eerst even zeggen trouwens wat we draaiden. Meteen naar Deep Purple met My Woman from Tokyo. Natuurlijk wijdverspreid bekend hadden we er eentje van de Michael Stanley Band. Bijna geen hit, ergens eigenlijk. When I'm Holding You Tight uit 1982. Leuke Amerikaanse muziek van destijds, maar geen hond kent het. Ik hoop daar nog, zeg maar, bijna postuum nog een beetje verandering in te brengen. Okido, we gaan naar die rare Australische meneer. Alhoewel, ik weet niet of die meneer zo raar was, maar bij de benzinepomp waar hij toch aan tanken was, daar was het niet helemaal koosje. Niet zijn portemonnee, niet zijn autosleutel, maar zijn kinderen moest deze Australiër namelijk achterlaten als onderpand bij de benzinepomp. Hij had zijn zoon van 4 en zijn dochter van 1 bij zich toen hij ging tanken, maar zijn bankpas weigerde en er bleek maar $5 in zijn portemonnee te zitten aan baar geld, zeg maar. Als onderpand voor de overige $2 vroeg de bediende zijn kinderen maar even achter te laten. De vader protesteerde, maar de vrouw was onverbiddelijk. Ook nog een vrouwelijke bediende ook nog kunnen aangaan. De vader haalde uiteindelijk bij zijn vrouw die vlakbij werkte de 2 laatste dollars op en mocht toen zijn kinderen weer mee naar huis nemen. Nou, vraag ik je toch.

0: Evert van der Laan.
1: Ik kon hem niet laten liggen. Ik vond hem toch zo leuk, hè? Die man die zingt ook zo schattig over een glaasje bier en dat zo gezellig wordt. Het gaat allemaal zo beschaafd. De man heette Bob Smith en was met zijn Duke City Sextet in de Tip Parade vertegenwoordigd in 1971. En daarvoor had hij in de jaren 60 ook al de nodige hitjes gehad. Kortom, het kwam allemaal niet uit de lucht vallen voor onze Bostonaar, want daar kwam hij ook nog vandaan. Bob Smith en zijn Duke City Sextet. Halakidee, halakido. We gaan dansen met z'n allen. En niet een klein beetje ook. We doen dat op de klanken van The Big Band. Want die hoor je hier in deze plaat van Marcia Raven. Hier is Catch Me.
0: Oh.

0: ik hoef natuurlijk niet meer te zeggen wie dat waren. Dat weet iedereen zo onderhand wel. De meneer met zijn bas, die meneer achter het drumstel en die vent met zijn gitaar. Uit 1979. Ze waren heel alleen. Over hun toestand. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Zometeen naar 1959 met een leuke plaat van een bandje genaamd The Skyliners. Klinkt meteen ook zo swingend. It happened today. En dat voor de music van yesterday.
1: Oh, great.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. En dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen. Het is zaterdag 18 juli en we zitten weer klaar voor Kopwijzer. En voor deze zaterdag maar een uurtje. En dat uurtje zit wel vol, want Dirk Brands is in Blokzijl bij de Noorderkadeparade. Ik spreek Jordi Visser over de Vollehoofse fanfare. Richard Snieder over Stichting Bruis. En mijn ochtend begint met Marieke Pitt van Sociaal Werk de Kop. En het vrijwilligersinformatiepunt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Altijd leuk.
0: Ja, tuurlijk. Vinden wij ook leuk. Ja. Wij werken natuurlijk ook met eigenlijk alleen maar vrijwilligers.
1: Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat een inzet. Ja.
0: Ja. Dus altijd belangrijk in ieder geval om het volgens mij met elkaar over te hebben. Want er zit nog... Nou ja, we hebben het even voorbesproken natuurlijk.
1: Ja,
0: zijn druk.
1: Ja, we zijn met allerlei nieuwe dingen bezig. En dat is fijn als ik het even wat over kan vertellen.
0: En dan beginnen we even met... Zullen we beginnen met de activiteitenmarkt?
1: Ja, dat is goed. Op zaterdag 5 september, dat is in het weekend van Kopje Cultuur... staan we voor de Grote Kerk op het plein met allemaal marktkramen. En daar kunnen allerlei verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties... zich gratis presenteren, laten zien wat ze doen als organisatie. En ze kunnen hun vrijwilligersvacatures tentoonstellen... en praatjes maken met mensen en kijken of ze meer vrijwilligers kunnen krijgen via die markt. En door Kopje Cultuur is er al veel aanloop. Dus we hebben tot nu toe heel erg gebofd met het weer altijd. En,
0: want dit is niet de eerste keer dat jullie het op deze manier doen natuurlijk.
1: Nee, ik geloof dat dit de vierde keer is dat we voor het plein staan. We hebben ook een ijsjeskraam, die deelt 100 ijsjes uit. En hartstikke leuk, ja.
0: Dus, en komen ook echt nieuwe... er worden ook echt vacatures opgevuld op zo'n dag?
1: Ja, er komen mensen bij die... zeker. Het is wel afhankelijk van hoe actief je zelf achter of zelfs voor je kraam staat. En mensen aanspreekt, een praatje maakt. Enthousiast vertelt over je eigen vrijwilligerswerk. Waarom je het leuk vindt. En daarin mensen laat zien van hoe leuk vrijwilligerswerk is. Dat kan bij natuurmonumenten zijn. Dat kan bij de dierenambulance zijn. Dat kan in de zorg zijn, fiets op een duofiets. Je kan bij ons dan op die markt vaak de dierenambulance even instappen, van binnen bekijken. Ja, er is van alles te doen en te bekijken. Ja.
0: En is er nog ruimte op de markt?
1: Ja, we hebben nog kramen over. Ja. En als er te veel komen, dan dat zijn kramen van 4 meter. Die kunnen dan ook wel gedeeld worden. Dat je 2 meter kramen hebt, dat is ook prima.
0: En als mensen nu luisteren en denken, weet je, ik wil dat wel proberen. Waar kunnen ze zich opgeven?
1: Nou, ze kunnen zich opgeven via onze website. Dat is vipsteenwijkerland.nl. Daar staat bij de agenda-punt veel meer informatie over de vrijwilligersmarkt. En ze kunnen ook altijd even een mailtje sturen naar vip@sociaalwerkdekop.nl.
0: En dan krijg je een kraam. En dan moet je daar natuurlijk wel even zelf met leuke vrijwilligers gaan staan. En passen de vacatures.
1: Ja, het is kosteloos. En kleed je kraam gezellig aan. En kom meedoen. Maar geef je wel even op.
0: Een van de drukste zaterdagen, denk ik.
1: Van
0: het jaar ook. Ja. In de stad. Dus,
1: Het is heel sfeervol. Het is ook een sfeervol plein voor de Grote Kerk.
0: Ja,
1: dus is leuk.
0: En dicht bij het centrum. Dus dat helpt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus daar 5 september, dus dat duurt nog even.
1: En dat is de middag, van 12 tot ongeveer 4:30.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de nieuwe pagina op jullie website.
1: We hebben een nieuwe pagina gemaakt op onze website. We hebben vrijwilligersvacatures als pagina. En we hebben dat individueel maatje gevraagd. Hè, voor mensen die die samen koffie willen drinken. Of waar het tuintje voor gedaan moet worden. Of noem maar op. Dus we hebben eentje vacatures voor verenigingen, stichtingen en organisaties. En we hebben nu een nieuwe pagina en dat is maatschappelijke stages. Dat hebben we in samenspraak met de scholen gedaan, RSG Ekeringen. Om te kijken van, laten we ze allemaal bundelen. En dat maatschappelijke stagiaires, die zijn het verplicht om 20 uur in een schoolseizoen stage te lopen. Dat die makkelijk bij ons de vacatures kunnen vinden.
0: Ja, want elke... scholier van de middelbare scholen hier is verplicht om een maatschappelijke stage te lopen.
1: Ja, tussen de 14 en 17 jaar. Ze moeten dat doen. Ze hebben de punten nodig ook om een diploma te halen. En wij dachten van wij kunnen een mooi overzicht hebben. Want we hebben al heel veel vrijwilligersvacatures. Maar als die ook geschikt zijn voor maatschappelijke stages, dan kunnen die op een aparte pagina erbij gezet worden.
0: En aan wat voor stages zou je dan kunnen denken?
1: Dat kan meehelpen met de Monkey Fun Run. Dat is voor jongeren altijd hartstikke leuk. Dus dat kunnen korte klussen zijn. Hè? Het kerstrondje in Ondermarkt. Zo'n huttendorp, hè, waar ze vrijwilligers bij zoeken. Ja, dat kunnen gewoon allerlei losse activiteiten zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, oké, ik wil wel een maatje worden, dat ik met een mevrouw op de koffie ga of een spelletje doe. Of als iemand een maatje zoekt, kan dat ook. Dat zou ook kunnen. En ze kunnen ook meerdere stages doen. Het hoeft niet 20 uur bij één hetzelfde te zijn.
0: Nee, ze moeten gewoon 20 uur maatschappelijk betrokken zijn. In principe, toch?
1: Ja, dat is een beetje de klopt. Ja. Dus ik nodigde zowel verenigingen en stichtingen uit om een vacature te maken op onze website. Je kan makkelijk een account aanmaken. En dan bij de filters even aanvinken maatschappelijke stages. Dan komt die ook bij de maatschappelijke stagepagina te staan. En als je al een vacature hebt staan, nou vink het aan. Als je denkt van, wij kunnen wel scholieren gebruiken tussen de 14 en 17 jaar. 20 uur buitenschooltijd. Ja.
0: En dan zijn jullie ook nog met een pilot bezig?
1: We zijn met een pilot bezig. Ja, dat is vanuit de provincie. Dat organiseren we niet helemaal zelf, maar we zijn wel een doorgeefluik. Vrijwillige organisaties, bestuursleden die moeite hebben om bijvoorbeeld een penningmeester te vinden, of die moeite hebben om subsidies aan te vragen, of die willen werken aan het sociale veiligheidsprotocol met een vertrouwenspersoon, die kunnen gratis ondersteuning krijgen vanuit de provincie. Er wordt een match gemaakt. Dat zoeken ze bijvoorbeeld voor penningmeesterschap. Kan dat met een bedrijf zijn, bijvoorbeeld accountantskantoor. Maar die daadwerkelijk kosteloos handjes biedt voor de jaarrekening, voor het systeem op te zetten, om te helpen het goed te krijgen. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar vanuit de Sesam Academie. Dat wordt allemaal gratis geregeld. Dus zit je met subsidies aanvragen, zit je met de penningmeesterschap, wil je graag een vertrouwenspersoon? Nou, meld het even. Doe even een mailtje naar vip@sociaalwerkdekop.nl. En wij zorgen voor gratis ondersteuning en echt daadwerkelijke handjes.
0: En hoe lang kunnen ze daar dan gebruik van maken? Is dat 1 jaar?
1: Het is nu een pilot die draait. En de koppelingen die worden door een andere organisatie gemaakt. En wij zijn het doorgeefluik, omdat wij veel contacten hebben in de gemeente. Ja, dat zal voor langere tijd zijn. Ja.
0: Ja, en anders kunnen ze natuurlijk ook helpen met het werven van bijvoorbeeld de penningmeester. Want dit zijn wat je nu noemt, zijn natuurlijk wel de taken binnen een vereniging waar je soms wat meer tijd en wat meer kennis voor nodig hebt. Ja. En wat meer, ook know-how.
1: Ja. Nee, het gaat dus om daadwerkelijke hulp. En qua bedrijven en accountants. Bureau of noem maar op, die daar handigheid in hebben, dan is het een stukje sociaal ondernemen wat zij als vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Ja, maar die match die wordt dus voor ons gedaan
0: en ook vertrouwenspersonen, dus ook dat je een extern vertrouwenspersoon kan hebben in plaats van misschien intern. Ze zijn ook verplicht, toch?
1: Verplicht. Het wordt een beetje verplichting als je als organisatie ook een VOG aan moet vragen. VOG's moet regelen voor je vrijwilligers. Dan is vaak een vertrouwenscontactpersoon wel verplicht. Een vertrouwenspersoon zit daar weer achter. Maar die zijn er. Ja.
0: Wat een mooie pilot. En hoeveel ruimte is daar in die pilot?
1: Dat weet ik even niet. Maar ik denk van laat mensen zich maar aanmelden. Laat bestuursleden zich maar aanmelden met die vragen.
0: Ja, en als ze denken, ik heb gewoon vragen, kunnen ze zich ook gewoon aanmelden om de vragen te stellen?
1: Ja hoor, ja. Ja.
0: Dus het hoeft niet per se te zijn van, ik wil meteen, maar hey.
1: Nee, gewoon algemene informatie van mail gerust. En dan geven wij dat verder door en dan komt het in orde.
0: En is die algemene informatie ook nog ergens te vinden?
1: Volgens mij hebben we wel wat staan op de website, als ik het goed heb.
0: En dan hebben we het over vip.steenwijkerland.nl.
1: Ja. Ja, vip.steenwijkerland.nl.
0: Ja. Nou, ik denk als je VIP Steenwijkerland googelt, dat je er ook wel komt.
1: Ja, ja.
0: Jullie doen zoveel. Dus die popt wel op. En als we het dan hebben over participatie en over participatie in organisaties, ben je soms verplicht om een adviesraad te hebben? En ook daar had je eigenlijk nog een oproep voor.
1: Ja. Het vrijwilligersinformatiepunt, die is gekoppeld, of die valt onder Sociaal Werk de Kop, een sociale welzijnsinstelling. En die had in het verleden een cliëntenraad. Die is opgeheven en die is gewijzigd in een adviesraad. En daar zitten nu 2 leden in, maar die kan nog meer leden gebruiken. Dus als je een kritische blik hebt op het sociale welzijnswerk in Steenwijkerland, dan word je van harte uitgenodigd om je aan te melden, een kennismakingsgesprekje te hebben en te kijken of het je wat lijkt.
0: En moet je dan ook gebruik maken van de mogelijkheden?
1: Dat hoeft niet. Nee, je hoeft niet per se een cliënt te zijn. Maar dat je gewoon een heldere blik hebt van goh, hoe zou je het welzijnswerk georganiseerd willen hebben? Of wat zie je ervan? Of heb je tips en verbeteringen? Ja.
0: Want als we het hebben over welzijnswerk, is dat eigenlijk heel erg breed.
1: Dat is heel breed. Dat is maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk. Buurtsportcoaches vallen eronder. Het is enorm breed. Ja, het mantelzorgnetwerk valt daaronder. Het vrijwilligersinformatiepunt valt daaronder. Het is gewoon heel erg breed.
0: Als mensen denken, joh, ik weet eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk zit je altijd wel ergens in een doelgroep.
1: Ja, je komt altijd wel de mensen met de blauwe shirtjes tegen bij ons. Nou ja, nee, maatschappelijk werk bijvoorbeeld, die opereert, hoe noem je dat? Niet herkenbaar. Want het is natuurlijk niet fijn als je weet van oh, dan loopt een maatschappelijk werker bij de buren binnen. Maar maar buurtwerkers die zijn gewoon heel herkenbaar. En jongerenwerk.
0: En iedereen kent ook denk ik wel meerdere mensen die of gebruik hebben gemaakt van.
1: Ja.
0: Of
1: ja,
0: van activiteiten hebben
1: van
0: gekeken.
1: Assertiviteitscursussen tot het geldloket. De hulp is zo breed leren fietsen. We hebben bij Sociaal Werk de Kop ook zoveel projecten. Buurtbemiddeling, rechtswinkel. Het is enorm breed. Ja. We hebben heel veel projecten lopen.
0: En zo'n adviesraad adviseert dan dus het sociaal werk? Of
1: ja,
0: van
1: die
0: bestuur
1: adviseert
0: van het sociaal
1: bestuur,
0: werk?
1: Ja, de directie, manager, directie. En die komen een paar keer per jaar bij elkaar. En die worden natuurlijk wel ook geïnformeerd van wat er gebeurt en hoe en wat. Ja.
0: En als mensen nu denken, oh, dat zie ik wel zitten. Ik vind het wel leuk om zelf daar vrijwilliger in te zijn. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Dan kunnen ze even een mailtje sturen naar Sociaal Werk de Kop. Ik denk dat het info@sociaalwerkdekop.nl is. Ja.
0: Ja, en anders even naar jouw mailtje of naar het VIP. En dan komt het ook wel goed,
1: dan komt het ook door. Ja, ja, ja, zeker.
0: Jullie zijn druk.
1: Ja, met allerlei dingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ga je nog vakantie vieren? Of zeg je nou, ik ga in één streep door?
1: Ik hou met mijn vakantie wel rekening mee met de activiteiten die we hebben. We hebben ook een vrijwilligersuitje. Want bij Sociaal Werk de Kop werken ook 100 vrijwilligers. Dus een vrijwilligersuitje organiseer ik en dan die markt. En we hebben net een vrijwilligerscongres gehad. Dus mijn vakantie laveer ik daartussendoor.
0: Dan wens ik je in ieder geval ook gewoon een hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en volgens mij was dat Marcel Kaptein. Heb ik de goede regel? Ja, oké, dan gaat het goed met Friendly Face. En ondertussen zit ik in een volle studio, maar dat kan niemand zien, want de camera's staan niet aan. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Maar voor mij met bekenden, want ik heb jullie vaker gezien en gesproken, maar dan in een andere hoedanigheid, in ieder geval onder een andere naam. En ik spreek jullie sowieso wel vaker, want onze vrijwilliger Yannick is... natuurlijk ook best wel bij jullie betrokken. Dus dat helpt ook wel. Want ik zit naast...
1: Richard?
0: Richard Snieder is
1: Snieder,
0: het?
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: Tegenover...
2: Wendy Hoijsma.
3: En Marlesa Burghout.
0: En jullie zijn van Stichting Bruis.
2: Klopt.
0: En persoonlijk dacht ik opeens... ik zie Stichting Bruis op Instagram voorbij komen. Waar komt dit nou weer vandaan? Want waar komt dit nou vandaan? Wie mag het woord geven?
1: Ik moet het woord hebben. Ja. Waar komt Stichting Bruis aan? We waren activiteitencommissie in de Middenweg. De wijkvereniging is helemaal opgeheven. Er was niemand die het overnemen. Dus wij zijn als losstaande stichting verder gegaan. En we hadden wel zoiets van ja... laten we dan ook maar direct een andere naam doen. Ook omdat er een klein beetje negativiteit omheen hing... omtrent de wijkvereniging en het gebeuren in de Oerten... Ja, vandaar dat we nou tegenwoordig Stichting Bruis heten.
0: En dus niet meer wijkvereniging zijn, maar eigenlijk activiteiten...
1: Ja, puur gericht op de activiteiten binnen de wijk.
0: Ja. Ja, wat jullie eigenlijk ook al wel deden.
1: Klopt.
0: Ja. Dus nog steeds bekende gezichten.
2: Ja.
0: En waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, wij zijn heel erg aan het denken geweest van... ja, wat vinden wij een beetje een leuke naam? En uiteindelijk hadden we zoiets van... ja, wij willen gewoon weer bruisende dingen organiseren... om de wijk ook wat meer bruisend en levendig te maken. Nou, en toen na, ik denk wel anderhalf uur brainstormen of zo... zijn we toch achtergekomen van... nou, bruis, dat dekt de lading wel een beetje op zich.
0: En wie is we? Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: Op het moment 4 vasten, zeg maar, en 2 vrijwilligers. Ja. En we zoeken ook nog vrijwilligers erbij.
1: Al is maar voor hand- en spandiensten.
2: Ja.
0: Het VIP was hier net, hè? Ja, ik zal even met mijn koffie drinken. Ja. Nee, maar... Ja, en dan zetten jullie eigenlijk alles wat jullie deden ook voort... of ga je ook echt compleet een andere kant op?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde door als dat we deden. Alleen onder een andere naam.
0: Ja, ja. Dat dus, vraag ik natuurlijk omdat ik in dezelfde wijk woon. En stiekem ook wel heel leuk.
1: Dat wisten
0: jullie toen. Nee, dat wisten jullie niet. Hè? Nee,
1: zoals iedere maand, iedere tweede vrijdag van de maand... spelenavond sowieso... En we proberen gewoon wel bingo's te organiseren. Eind augustus hebben wij voor iedereen lasergamen. Dus ook voor de volwassenen. Dus als die belangen bij hebben, geef je gewoon op. Dus het zijn niet alleen de kinderactiviteiten die we doen.
0: Ja, ik zie ook Yannick, waar we het net over hadden, al zeggen... Ik vind dat ook wel leuk. Ik ben natuurlijk een beetje kleuter, hè? Dus,
1: Maar het lijkt me niet verstandig voor jou om mee te doen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar misschien ga ik kijken?
2: Mag altijd.
1: Ja. Kijken kan altijd.
0: Man wel.
2: Is altijd goed.
0: En ik denk dat Nora van 2 nog een beetje te jong is.
1: Die is nog niet te jong,
0: Nee, dat gaan we nog niet doen. Maar jullie zeggen ook, we starten echt na de zomer met de activiteiten. Ja. En dan meteen volle bak los.
2: Ja, gemiddeld 2, uiterlijk 3 activiteiten per maand. Ook omdat we natuurlijk niet zo'n heel groot clubje hebben om alles te organiseren... en er best wel heel veel tijd in gaat zitten. Ook daarom zoeken we natuurlijk de vrijwilligers erbij. Dat het voor ons ook makkelijker wordt om dingen te organiseren.
0: En dan vooral voor mensen weer in dezelfde wijk. Dus rond de Middenweg.
1: Dus zeg maar Oostermeente, Nieuwegarens, Woldmeente. Ja. Dat is eigenlijk degene waar destijds de wijkvereniging ook voor bestemd was... Ja,
0: dus eigenlijk ook een heel groot plek. En we hadden het net over de Oerten. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal. Gaan we het niet over hebben. Gaan we niet oprakelen. Maar ik ga wel vragen, waar doen jullie het nu? Want de plek waar jullie zaten, is er niet meer.
4: Nee, dat klopt. We zitten nu bij Start, bij de atletiek.
0: En hoe bevalt dat?
4: Ja, tot nu toe hartstikke goed.
0: Ja.
4: Dus daar gaat nu alles plaatsvinden, binnen, buiten...
0: Dat is ook fijn. Heb je ook een mooi buitenplek.
4: Ja, zeker.
0: Om met elkaar in ieder geval iets groters te doen.
4: Ja.
0: Het zit natuurlijk ook wat centraal op die groene
2: long. Ja. Long. Niet te vlakbij, dus
0: Ik zie wel een vosseljacht aankomen, denk ik. Groene long.
2: Die zijn we eigenlijk nog wel van plan.
4: Ja.
1: Maar ook daar heb je helaas weer vrijwilligers voor nodig. Ja. Dus misschien je man.
0: Ik denk dat als je ons een keer lief aankijkt, dat we met alle liefde wel een keer komen helpen.
2: Als we mensen leuk vinden om ook vorst te spelen, mogen ze ons ook natuurlijk een mailtje sturen.
0: Ja, maar altijd is als mensen denken, ik wil iets leuks doen. Ik wil me inzetten voor deze wijk waar ik woon. Ja. Voor de kinderen hier, maar ook voor de volwassenen. Want het is dus niet alleen maar voor de kinderen.
3: Nee.
0: Even een mailtje naar jullie. En wat is jullie mailadres?
2: st.bruis@gmail.com.
0: En hoe kunnen we jullie vinden op de socials?
4: Op Facebook, Instagram, TikTok. Allemaal onder de naam Stichting Bruis. Ja.
0: En dan kun je gewoon ook vinden wat jullie doen, wie jullie zijn en wat er allemaal aan zit te komen.
1: Dus zijn we nog druk mee bezig inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, mag ook als je net bent opgestart, toch?
2: Maar de lasergamer staat er wel op.
0: Ja. Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. En dan wil ik eigenlijk van jullie alle drie nog even horen waarom iedereen naar jullie activiteiten zou moeten komen vanaf de zomer. Richard?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het gewoon gezellig is. Een beetje leven in de brouwerij brengen. Activiteiten in de wijk. Ja, en als je zelf niet mee kan doen, misschien kun je ons helpen met de activiteiten organiseren of hand- en spanning te doen.
3: Dat is wel handig. Toch? Dat doe niet jij.
0: Ga je gang? Nou.
4: Ja, natuurlijk. We zijn heel gezellig allemaal. En we willen gezelligheid in de buurt, samen zijn. En we hebben ook nog op onze Facebookpagina een enquête staan. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie hem allemaal invullen. Daar zouden wij heel erg mee geholpen zijn.
2: Ja, we willen natuurlijk de verbinding in de buurt gewoon meer krijgen. Want we merken gewoon dat er totaal geen verbinding is. Zelfs in de straat weet je al niet wie er woont. Dus op die manier, verbinding, dat het gewoon weer gezellig overal wordt.
0: Dank jullie wel en veel succes.

0: Ja, en van gewoon de activiteit van de wijkvereniging gaan we naar een activiteit van de Volhozen Fanfare. Want ik zit tegenover Jordi Visser.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het prachtige Volhoven.
1: Zeker, absoluut.
0: Altijd een mooie plek. Ja, en ja. We hadden het al over de wereldreis die je moet maken om eigenlijk vandaar naar hier te komen.
1: Ja, helemaal aan de andere kant van de gemeente.
0: Ja, want de fanfare, wat betekent de fanfare voor jou?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat betekent bijna alles voor mij. Ja, ik zit nu bijna 25 jaar bij de muziekvereniging. En muziek maken, dat is gewoon zoiets moois. En zeker als je dat met andere mensen kan doen. En
0: ook bijna 25 jaar bij de Volhozen Fanfare.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Is dat al een speltje?
1: Ja, dat is in principe zou dat een speltje kunnen zijn. Ja, is dat een speltje?
0: Jongens, de tip. Tel het even na. Wat speel je?
1: Ik zit bij de slagwerkgroep. En daar speel ik gewoon trommel en van alles wat slagwerk te maken heeft. Maar ik zit ook bij de fanfare en daar speel ik sopraansaxofoon.
0: Dat is wel heel verschillend.
1: Ja, ja, ja. Is in principe als slagwerker begonnen. Heb ik heel lang gedaan, omdat mijn vader dat ook heeft gedaan. En op een gegeven moment wilde ik ook iets anders, iets meer. En ja, dan ga je beginnen met blazen. En saxofoon was altijd iets wat mij heel erg leuk leek. En is tenorsaxofoon geblazen. En daarna op een gegeven moment op de sopraan gekomen. En dat doe ik nu een aantal jaren.
0: En waar zit je echt je hart?
1: Mijn hart zit bij het muziek maken.
0: Politiek correct antwoord. Ja. Want jullie zijn met de fanfare, hebben jullie eigenlijk een hele grote prestatie geleverd.
1: Ja, klopt.
0: Waar zijn jullie geweest?
1: Ja, we zijn afgelopen zondag naar het Wereldmuziekconcours geweest in Kerkrade. Ja, dat wordt één keer in de 4 jaar wordt dat georganiseerd. En voor amateurverenigingen als wij is dat eigenlijk het hoogst haalbare concours wat je zou kunnen doen.
0: Wat hebben jullie daarvoor gehad, zodat je mee kon doen?
1: Nou, dat heeft best een lange tijd geweest. Toen ik in het bestuur kwam van een Volhozen Fanfare, toen heb ik de ambitie of de wens uitgesproken om onze vereniging weer naar het WMC te brengen. De laatste keer was dat in 2005. En mij leek het gewoon mooi om met onze eigen vereniging die kant op te gaan. Aangezien ik zelf met een andere vereniging wel eerder naar het WMC ben geweest. Maar ja, het is natuurlijk mooier om met je eigen vereniging die kant op te gaan. En daarbij hebben we een plan opgesteld voor meerdere jaren. En waarin stond van, nou, hè, als we naar het WMC willen, dan moeten we andere concours gaan doen. Een beetje dit gaan scoren. Dat betekent massarepetities. Ook meer massarepetities dan toen we gewend zijn. Nou, dat plan hebben we uiteindelijk ook een beetje gepubliceerd naar de leden toe. En zo zijn we eigenlijk een beetje dat traject begonnen. En hopen op een plek om mee te doen aan het Wereldmuziekconcours. Want dat weet je dan nog niet. En in november vorig jaar, toen kregen wij te horen dat we mee mochten doen. Dus dat was sowieso al een heel mooie prestatie. En dan werk je daar naartoe. In al die maanden waarin we keihard gewerkt hebben.
0: Dus, keihard gewerkt.
1: Ja,
0: en toen zaten jullie daar in Kerkrade. Op dat podium, gok ik.
1: Nou ja, het is in de Parkstad. Dat is in het stadion van Rode JC. Dus wij hebben daar de mars gelopen. Dus op het veld van Rode JC staat een heel parcours uitgesteld. En dan mag je zelf al weten wat je dan doet.
0: Zo.
1: Maar er zitten bepaalde richtlijnen die je dan moet doen. Dus bepaalde counters. Bepaalde figuren die je dan met elkaar loopt. Dus, en dan moet het allemaal kaarsrecht blijven. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat hebben we eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. Want ik denk dat we bij elkaar ongeveer 70 uur hebben gerepeteerd. En dan moet dat op dat moment echt gewoon staan.
0: Met muziekinstrumenten, hè?
1: Met muziekinstrument en spelend tegelijk. En blijven richten, blijven kijken naar degene naast je, voor je. De diagonale die je moet kijken. Nou, dat is bij ons allemaal doodgegooid tegenwoordig. Maar het is gewoon een zo ontzettend mooi.
0: Heb je natuurlijk eerst op het droge geoefend zonder instrumenten, zonder te spelen. En dat bouw je natuurlijk wel rustig
1: zeker,
0: op, hè?
1: Zeker, dat doe je stap voor stap. In de wintermaanden dan zit je gewoon in een sporthal en dan loop je die figuren gewoon allemaal los. En op een gegeven moment komt alles bij elkaar op het veld. En dan gaat het meer leven en dan maak je de muziek bij. En dan wordt het steeds meer één geheel.
0: Ja, en het ging eigenlijk heel goed.
1: Het ging fantastisch. Ja, het was natuurlijk een heel spannend moment.
0: Zie je dan naast dat jullie die mars hebben gelopen meteen jullie scoren?
1: Nee. Dat weet je pas later. Want we waren als eerste aan de beurt van de dag om 11 uur in de ochtend. En vorige week was het dus nog best wel warm weer. Dus dat was wel prettig. Maar ja, je weet.
0: Volledig tenue?
1: Ja, volledig in tenue. Dus en het is gewoon een heel mooi moment als je dan dat stadion inloopt en je hoort de supporters die vanuit Volhoofd zijn meegereisd, hoor je al schreeuwen en aanmoedigen. Ja, dat is zo'n mooi moment. En dan ga je er staan bij de startstreep voordat je gaat beginnen. En ja, dan giet het natuurlijk van alles door je heen. En dan is het lopen. En tot aan het einde. En het gevoel was ook meteen bij ons, ja, dit hebben we geflikt. En het gevoel was zeker dat we goud zouden halen, dus boven de 80 punten. En dan moet je even wachten. Dus pas om 4 uur is pas de prijsuitreiking. En dan weer helemaal in uniform het veld op met alle andere deelnemers van de dag. En dan sta je daar, met z'n allen. En omdat wij als eerste van de dag waren, hoorden wij ook als eerste het resultaat. Ja, en dan hoor je dat je 90 punten hebt gescoord. Ja, dat is gewoon uitzinnig voor onze vereniging. Is dat gewoon echt geweldig. Ja, dan was er een enorme enthousiasme en was er zo los. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, het was echt bizar goed hoe wij dat hebben gedaan met elkaar. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: En de medaille ligt hier en die kunnen we niet laten zien, maar het is ook echt een hele mooie medaille.
1: Ja, dat klopt. Ja, hij is hartstikke mooi. We hebben natuurlijk, dit is de 4e keer dat we het meedoen met het WMC. Waarvan ook nog 2 keer goud en 1 keer zilver. Maar deze die spant wel stiekem een beetje wel nu de kroon. Ja, het is echt ontzettend mooi dat we dit gedaan hebben.
0: Ja, en wat je ook zei, bij 80 punten krijg je altijd goud. Dus het is niet de beste krijgt goud. Het is bij een bepaalde lat waarin je bepaalde punten kan krijgen.
1: Ja, klopt. We deden mee met de eerste divisie. Er zijn nog 2 divisies boven ons. En in onze divisie deden 5 verenigingen mee. En wij hebben dus met 90 punten zijn we uiteindelijk op de 4e plek gekomen. Ja, degene die dan de eerste, die dan de meeste punten, die wordt dan, zeg maar, binnen onze categorie wordt die wereldkampioen. Dus ik kreeg echt de titel wereldkampioen.
0: Ze waren ook allemaal amateurverenigingen, denk ik. Of nou ja, verenigingen uit ook andere landen.
1: Ja, klopt. Wij waren de enige Nederlandse korps in onze divisie. Er waren volgens mij uit mijn hoofd waren nog 2 uit België. Er was nog 1 uit Duitsland en 1 uit Thailand. De Thailand die had gewonnen uiteindelijk.
0: Ik denk dan, je bent een kerkrader.
1: Ja, of all places, hè?
0: Kom je uit Thailand? Dat is toch bizar?
1: Ja, ze komen ook echt overal vandaan. Maar vooral ook uit die regio van de wereld komen ze ook echt hier naar Nederland toe om dit te gaan lopen. Ja, het is ook echt het wereldmuziekconcours.
0: En wat is voor jullie doel over 4 jaar?
1: Poeh.
0: Goud met onderscheiding?
1: Nou, we hebben goud met onderscheiding om de boven de 90 punten. Ja. Zouden we over 4 jaar mee willen doen, dan zouden we een stapje hoger naar een hogere divisie kunnen. Ja, wellicht. Dat weten we nog niet. We gaan eerst nog even genieten van onze prestatie. En dan gaan we weer rustig nadenken over 4 jaar. Willen we dat dan weer of niet? Dat is wat we met onze gehele vereniging moeten afspreken. Ja, willen we weer zo'n traject gaan die we afgelopen jaren hebben gedaan of niet? Dat is even afhankelijk van hoe dan de vlag erbij hangt. Maar,
0: en kijk, hoe de vereniging natuurlijk in zijn jasje zit.
1: Ja, natuurlijk. Zeker. En het gaat goed met de vereniging. Dat hebben we wel laten zien. Het is gewoon een mooie opsteker ook. Kijk, persoonlijk het lijkt me natuurlijk wel mooi. Maar goed, dat moet je met elkaar afspreken. Dus dat gaan we de komende tijd zien, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Maar eerst maar even een biertje drinken op deze.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Want dit is gewoon ontzettend mooi. Het is echt fantastisch wat we hebben gedaan. Voor ons als vereniging, als je ziet hoe hard we de afgelopen jaren hebben gewerkt. En dat is ook allemaal. Het is natuurlijk geen weg wat heel makkelijk altijd gaat. Er zijn altijd dingen die onvoorkombaar zijn. We hebben verschillende marsinstructeurs gehad. Dan hadden we er eentje gevonden. De eerste werd ziek. De andere die kwam niet zoveel opdagen. Dus ja, dan, dat zijn toch de uitdagingen die je hebt. Maar gelukkig hebben wij op tijd nu een jaar hebben onze marsinstructeur Ita Troelstra. En die gewoon fantastisch werk heeft geleverd met ons. Zoveel vertrouwen heeft gegeven. Vooral ook in dit hele traject. Naast ons gewoon onze eigen dirigenten die ons ook klaar hebben gestoomd om ons niveau zo op peil te houden, op peil te krijgen, dat we zo'n prestatie kunnen leveren.
0: Je doet het echt met elkaar?
1: Ja, je doet het echt met elkaar. Ja, we hebben elkaar nodig. Jong, oud, ervaren, niet ervaren. En dat maakt gewoon het verenigingsleven zo mooi. Dus het is een resultaat. Het is een van ons allen. Het is niet van één persoon. Het is ook niet van mij als voorzitter of van ons als bestuur. Je doet het echt met z'n allen. En je leeft met elkaar mee. En dat gaat heel goed. En soms neemt dat wat wrijvingen met zich mee. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat je dan op deze manier zo dit met elkaar deelt of mag delen, mag ervaren. Ja, dat is gewoon top. En zeker voor onze jongere leden.
0: En is jullie optreden ook nog terug te kijken?
1: Zeker. In onze socials zijn er wel beelden te zien. We hebben volgens mij wel de mars gedeeld die opgenomen is. Kijk vooral even op Instagram of Facebook van Follow Safaren. Daar staat zeker wel een beeldmateriaal wel terug te vinden.
0: En namens ons mag ik jullie feliciteren. En wens ik jullie vooral heel veel feestplezier.
1: Ja, dankjewel.

0: Ik moet even mijn haren van...
1: Oh, ja, mooie haar los, meid.
2: Ja, Dirk, ik denk dat je even moet uitleggen dat radio geen beeld heeft.
0: Ja, kom.
3: Dat radio geen beeld heeft. Nou, wij zorgen dat het beeld bij komt.
2: Ik hoor namelijk op de achtergrond, je moet even je haar losgooien. Maar...
3: Ja, nee, dat klopt.
2: Ja. Want waar ben jij, Dirk?
3: Ik sta aan de kolk in Blokzijl.
2: Wat een mooie plek.
3: Ja, wat een mooie plek, ja, inderdaad. Alleen het weer vandaag is niet zo heel mooi. En nee, toch?
4: Ja, het weer is prachtig. Een prachtige dag om te kopen. Niet te heet, niet te koud. Droog. Jongens, kom allemaal naar Blokzijl, want er is een Noorderkadeparade.
3: Nou kijk, en daar zijn we hier voor in Blokzijl. Sabine, die staat meteen in de verkoopstand.
4: Ja. Met een kraam en al.
3: Met een kraam en al. En hartstikke mooi. Zijn al vroeg begonnen, of niet?
4: Ja, 6 uur staat de wekker. En 6:15 staan we buiten. En om 7:00 beginnen we een beetje te rommelen. En om 8:00 komen de eerste mensen kraampjes vullen. Ja,
3: ja en ik hoorde net dat echt wel een goliede machine is, hè, die kraampjes vullen.
4: Ja, wij hebben toppers van vrijwilligers. Ja, en dat is inmiddels gewoon een trein. En die gaan als een raket. Ja, dus nee, zonder hun zijn we denk ik een week bezig. En met hun hebben we het in 2 uurtjes neergezet. Ja.
0: Binnen twee uur,
3: hè? Wat is jouw taak erin dan? Want ik heb al begrepen dat jij alleen op je bankje zit.
0: Nee, ik ben in de locomotief. Dus dat betekent dat ik vooraan sta met mijn lijst. En ter hoogte van alle huizen weet ik precies waar de kramen moeten komen. En dan ga ik met mijn voetje zo staan. Dat zien jullie niet, maar dat... En dan weet degene, Max in dit geval, precies waar de eerste staande moet komen. En zo bouwen we 103 plekken op.
3: Nou, dat is mooi, hè? 103 plekken. Hè? Wat is er allemaal te zien vandaag?
4: Nou, ik heb het net even rondje gelopen. Sieraden, mensen die zelf dingen maken, vintage uiteraard. Maar ook mensen die hun hele zolders hebben leeggehaald. Lekker eten, lekkere smoothies, zoetigheid, hartigheid. Eigenlijk alles, ja.
3: Ja, want het weer is er wel voor, hè? Want vorige week zaten jullie in de studio. Had je dit verwacht?
0: Nee. Want toen zagen we nog een beetje regen, onweer. We dachten, nou, we zeggen nog niks. En we wachten het af. En met de dag dat we keken, want dat hielden we strak in de gaten, werd het beter. Tot ja, het beter kunnen we ons niet wensen, Dirk. Nee.
3: Niet wakker van gelegen vandaag.
0: Nee joh, ben je gek. Ik was hartstikke moe naar al die kramen opbouwen. Dat snap je wel. Ik ben gelijk naar bed gegaan. En vanmorgen om 5:00 was ik er weer klaar voor. Ja.
3: Ja, hartstikke mooi. Wat is er allemaal te zien vandaag? Wat mogen de mensen niet missen?
4: Nou, we hebben een prachtige zweefmolen. We hebben nog muziek. Die loopt gewoon lekker rond. En uiteraard alle kramen.
0: En, jongens, als je moet pissen of kakken, ga even naar de wc. Want we hebben Annie in ons tijgerpakje en de roze haren. En die voorziet je echt in je sas met een plas of in de loop met een poep. Het kan allemaal. Ze regelt het. Ja, je gaat blij, kom je van die wc af. Ja.
3: En in welk huis is dat?
0: Dat is in de Plots, bij het multifunctioneel centrum van Tines. En ga daarheen, jongens. Gewoon zorg dat je heel veel drinkt, heel veel eet. Dan moet je vanzelf naar de Plots toe om bij Annie lekker te kakken of te pissen. Ja.
3: Nou, het begint al een mooi verhaal te worden zo vandaag. Hè? Ja, hebben jullie ook standwerkers hier aan het werk vandaag?
4: Nee, wij zijn het eigenlijk. Ja, wij schreeuwen het hardst. Ja.
0: Ja. En de vrijwilligers die nog rondlopen, die net de laatste aanpassingen nog even doen. Die net even ons helpen om een kraampje van A naar B te plaatsen. Ja, en voor de rest zijn de marktkooplui, hè, dat zijn mensen hier uit de buurt. Maar ook allemaal makers die zelf lekker enthousiast achter die kramen gaan staan. Ja, en dat doen ze wel.
3: Ja, want het is de 6e keer, hè? Dus het gaat eigenlijk rap aan. Hè? Want jullie doen dat al 6 jaar met z'n tweetjes, hè?
0: Ja,
3: soms eet je meer, hè?
0: Ja, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Maar wij zijn in ieder geval sowieso het steady team.
1: Ja, wij zijn
0: En het is zo. Een week later, hè, nadat de kramen of dat de markt is geweest, zetten we de pagina weer open. En dan zijn de helft van de kramen alweer verkocht. Mensen gaan om 12:00 s'nachts een wekkertje zetten. En dan willen ze als eerste, want ze willen stiekem allemaal aan de kolk staan. Maar ja, dat kan allemaal niet, want we zijn te groot. Dus ook de Groene Straat is ingericht. En dan hoeven we eigenlijk weinig meer voor te doen. Maar dat komt omdat we het met z'n allen zo mooi maken.
3: Ja, we hadden net alleen maar over die vrijwilligers. Hè? Hoeveel doen jullie dit nu dan op de dag zelf?
0: Nou, kijk, hier staat ook echt een prachtig team. Die meiden zijn er allemaal, die wonen hier ook allemaal in Blokzijl. En die staan ook voor de hand- en spandiensten. Maar ik denk dat we ook mannen hebben nodig, mankracht. En we zijn denk ik met 15 man ongeveer. En dan gaan we vanavond lekker patat mee eten, want dat hebben ze verdiend. En een lekker biertje of een borreltje. En want ja, zonder hun kunnen we echt niks. Dan kan dit niet bestaan.
3: Hey, jongen, die begint te glunderen bij dat wijntje en dat biertje.
0: Ja, dat is ook best. Ik heb er nu al zin in, maar het zit nog geen 5 in de klok. Ja.
3: Alvast wel ergens. Hè? Is het bij jou net zo erg?
4: Ja, stiekem kijken we ernaar uit dat alles goed is gegaan na zo'n dag. En dat iedereen lekker goed heeft verkocht. En dan zitten wij toch wel het lekkerst aan het laatste drankje op het terras. Ja. En dit jaar, dat is wel leuk om te vertellen, we hebben dus 3 extra ladies erbij.

0: Tom Blokzijl. Dus we doen het dit jaar met z'n vijfjes. En dat, nou, dat is best luxe. Ja.
1: Wow, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waar woon je dan in Blokzijl?
2: Ik woon hier een stukje verder, aan de Noorderkade.
1: Aan de Noorderkade, en jij? Ja,
3: op het Scheepsdiep, bij de bedrijven.
1: Bij de bedrijven, ja. Doe maar.
2: Ook eens aan de kade, net nog iets verder dan Marion.
1: Ja, het zijn dus echt allemaal bijna Noorderkade, dames.
4: Bierkade klinkt ook lekker, hè?
0: Ja.
1: Dat klinkt wel erg lekker, ja.
0: Het is jammer dat we geen bier hebben hier. Nee. Maar goed, daar kun je voor terecht bij Klinkert. Ja.
4: Nou. Oh.
1: Ja. En wat, ik hoor de naam Klinkert. Wat is dat voor speciaals, hè?
4: Nou, die staat er uiteraard ook, maar die kan niet ontbreken. We zijn trots op onze Klinkert. Maar die verkoopt dus ook heerlijk ijs. Dus die staat met een prachtige ijskraam. Ietsjes verderop hier op de Noorderkade. Ja, ik denk dat ze wel 4, 5 smaken op dit moment bij zich hebben. Dus ook een lekker ijsje gaan halen. Want daar is het ook weer voor, Dirk.
1: Ja, dat is ook zo. Dan kan je ook een visje krijgen hier.
0: Ja, zeker. We hebben vis, we hebben zalm, weet ik toevallig. Ah, en paling ook.
4: Zo uit het... Staartje. Oh, dat is toch lekker. Ja, ik heb het nu. Zullen we gaan? Zo?
0: Ja. Bij de sas moet je zijn.
4: Ja, en daarna doen we poffertjes erachteraan. Want dat kan ook. Dus je kan helemaal kosmisselijk hier die markt.
0: Maar we hebben ook iets gezonds. En dat zijn lekkere smoothies. Die vind je ook bij Tines, dus bij de Plots. Ja, dus daar kun je, als je een fruitlover bent, kun je ook terecht. Ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi om je af te sluiten, zeggen. Dames, mag ik jullie danken en... Dat jullie nog een hele mooie dag zullen hebben.
4: Ja, zeker. Jij bedankt dat je weer hierheen wil komen. Want daar worden we gelukkig van.
1: Ja, iedereen wordt er gelukkig van.
0: Dank jullie wel. Leuk. Tot zo.
5: Ja, en ik hoor hele rare dingen op de achtergrond. Maar het gaat vast goed. Want dit was Kopwijzer voor zaterdag 8 juli. Maar een uurtje in verband met de zomerperiode. Ja, er gaat van alles door elkaar heen. Maar het gaat helemaal goed, Herman. Ik praat gewoon door. Want Dirk is nog lekker in Blokzijl. En ik denk dat hij zo een visje gaat eten bij de Noorderkadeparade. Ik sprak Jordi Visser over de volle hoofd van Varen, waar ze een gouden medaille met onderscheiding hebben gehaald bij het WMC. Ik sprak Stichting Bruis over Stichting Bruis en hun activiteiten. En Marieke Pitt over sociaal werk te Kop en alles waar ze mee bezig zijn bij het vrijwilligersinformatiepunt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was, en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.0.

0: Goedemorgen. Het is zaterdag 18 juli en we zitten weer klaar voor Kopwijzer. En voor deze zaterdag maar een uurtje. En dat uurtje zit wel vol, want Dirk Brands is in Blokzijl bij de Noorderkadeparade. Ik spreek Jordi Visser over de Vollehoofdse fanfare. Richard Snieder over Stichting Bruis. En mijn ochtend begint met Marieke Pitt van Sociaal Werk de Kop. En het vrijwilligersinformatiepunt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Altijd leuk.
0: Ja, natuurlijk. Vinden wij ook leuk. Ja. Wij werken natuurlijk ook met eigenlijk alleen maar vrijwilligers.
1: Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat een inzet. Ja.
0: Ja. Dus altijd belangrijk in ieder geval om het volgens mij met elkaar over te hebben. Want er zit nog... Nou ja, we hebben het even voorbesproken natuurlijk.
1: Ja,
0: zijn druk.
1: Ja, we zijn met allerlei nieuwe dingen bezig. En dat is fijn als ik het even wat over kan vertellen.
0: En dan beginnen we even met... Zullen we beginnen met de activiteitenmarkt?
1: Ja, dat is goed. Op zaterdag 5 september, dat is in het weekend van Kopje Cultuur... staan we voor de Grote Kerk op het plein met allemaal marktkramen. En daar kunnen allerlei verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties... zich gratis presenteren, laten zien wat ze doen als organisatie. En ze kunnen hun vrijwilligersvacatures tentoonstellen... en praatjes maken met mensen en kijken of ze meer vrijwilligers kunnen krijgen via die markt. En door Kopje Cultuur is er al veel aanloop. Dus we hebben tot nu toe heel erg gebofd met het weer altijd. En,
0: want dit is niet de eerste keer dat jullie het op deze manier doen natuurlijk.
1: Nee, ik geloof dat dit de vierde keer is dat we voor het plein staan. We hebben ook een ijsjeskraam, die deelt 100 ijsjes uit. En hartstikke leuk. Ja.
0: Dus, en komen ook echt nieuwe... er worden ook echt vacatures opgevuld op zo'n dag?
1: Ja, er komen mensen bij die... zeker. Het is wel afhankelijk van hoe actief je zelf achter of zelfs voor je kraam staat. En mensen aanspreekt, een praatje maakt. Enthousiast vertelt over je eigen vrijwilligerswerk. Waarom je het leuk vindt. En daarin mensen laat zien van hoe leuk vrijwilligerswerk is. Dat kan bij natuurmonumenten zijn. Dat kan bij de dierenambulance zijn. Dat kan in de zorg zijn. Hè, fiets op een duofiets. Je kan bij ons dan op die markt vaak de dierenambulance even instappen. Van binnen bekijken. Ja, er is van alles te doen en te bekijken. Ja.
0: En is er nog ruimte op de markt?
1: Ja, we hebben nog kramen over. Ja. En als er te veel komen, dan dat zijn kramen van 4 meter. Die kunnen dan ook wel gedeeld worden. Dat je 2 meter kramen hebt, dat is ook prima.
0: En als mensen nu luisteren en denken, ik wil dat wel proberen. Waar kunnen ze zich opgeven?
1: Nou, ze kunnen zich opgeven via onze website. Dat is vipsteenwijkerland.nl. Daar staat bij de agendapunt veel meer informatie over de vrijwilligersmarkt. En ze kunnen ook altijd even een mailtje sturen naar vip@sociaalwerkdekop.nl.
0: En dan krijg je een kraam. En dan moet je daar natuurlijk wel even zelf met leuke vrijwilligers gaan staan. En passen de vacatures.
1: Ja, het is kosteloos. En kleed je kraam gezellig aan en kom meedoen. Echt, maar geef je wel even op.
0: Een van de drukste zaterdagen, denk ik. Van, van het jaar ook. Ja. In de stad. Dus,
1: Het is heel sfeervol. Het is ook een sfeervol plein voor de Grote Kerk.
0: Ja,
1: dus is leuk.
0: En dicht bij het centrum. Dus dat helpt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus daar 5 september. Dus dat duurt nog even.
1: En dat is de middag, hè, van 12 tot ongeveer 4:30.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de nieuwe pagina op jullie website.
1: We hebben een nieuwe pagina gemaakt op onze website. We hebben vrijwilligersvacatures als pagina. En we hebben dat individueel maatje gevraagd. Hè, voor mensen die die samen koffie willen drinken. Of waar het tuintje voor gedaan moet worden. Of noem maar op. Dus we hebben eentje vacatures voor verenigingen, stichtingen en organisaties. En we hebben nu een nieuwe pagina en dat is maatschappelijke stages. Dat hebben we in samenspraak met de scholen gedaan, RSG Ekeringen. Om te kijken van, laten we ze allemaal bundelen. En dat maatschappelijke stagiaires, die zijn het verplicht om 20 uur in een schoolseizoen stage te lopen. Dat die makkelijk bij ons de vacatures kunnen vinden.
0: Ja, want elke... Een scholier van de middelbare scholen hier is verplicht om een maatschappelijke stage te lopen.
1: Ja, tussen de 14 en 17 jaar. Ze moeten dat doen. Ze hebben de punten nodig ook om een diploma te halen. En wij dachten van wij kunnen een mooi overzicht hebben. Want we hebben al heel veel vrijwilligersvacatures. Maar als die ook geschikt zijn voor maatschappelijke stages... dan kunnen die op een aparte pagina erbij gezet worden.
0: En aan wat voor stages zou je dan kunnen denken?
1: Dat kan meehelpen met de Monkey Fun Run. Dat is voor jongeren altijd hartstikke leuk. Dus dat kunnen korte klussen zijn. Hè? Het kerstrondje in Ondermarkt. Zo'n huttendorp hè, waar ze vrijwilligers bij zoeken. Ja, dat kunnen gewoon allerlei losse activiteiten zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, oké, ik wil wel een maatje worden, dat ik met een mevrouw op de koffie ga of een spelletje doe. Of als iemand een maatje zoekt, kan dat ook. Dat zou ook kunnen. En ze kunnen ook meerdere stages doen. Het hoeft niet 20 uur bij één hetzelfde te zijn.
0: Nee, ze moeten gewoon 20 uur maatschappelijk betrokken zijn. In principe, toch?
1: Ja, dat is een beetje de... klopt. Ja. Dus ik nodigde zowel verenigingen en stichtingen uit om een vacature te maken op onze website. Je kan makkelijk een account aanmaken. En dan bij de filters even aanvinken maatschappelijke stages. Dan komt die ook bij de maatschappelijke stagepagina te staan. En als je al een vacature hebt staan, nou vink het aan. Als je denkt van, wij kunnen wel scholieren gebruiken tussen de 14 en 17 jaar. 20 uur buitenschooltijd. Ja.
0: En dan zijn jullie ook nog... met een pilot bezig.
1: We zijn met een pilot bezig. Ja, dat is vanuit de provincie. Dat organiseren we niet helemaal zelf, maar we zijn wel een doorgeefluik. Vrijwillige organisaties, bestuursleden die moeite hebben om bijvoorbeeld een penningmeester te vinden, of die moeite hebben om subsidies aan te vragen, of die willen werken aan het sociale veiligheidsprotocol met een vertrouwenspersoon, die kunnen gratis ondersteuning krijgen vanuit de provincie. Er wordt een match gemaakt. Dat zoeken ze bijvoorbeeld voor penningmeesterschap. Kan dat met een bedrijf zijn, bijvoorbeeld accountantskantoor, maar die daadwerkelijk kosteloos handjes biedt voor de jaarrekening, voor het systeem op te zetten, om te helpen het goed te krijgen. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar vanuit de Sesam Academie. Dat wordt allemaal gratis geregeld. Dus zit je met subsidies aanvragen, zit je met de penningmeesterschap, wil je graag een vertrouwenspersoon? Nou, meld het even. Doe even een mailtje naar vip@sociaalwerkdekop.nl. En wij zorgen voor gratis ondersteuning en echt daadwerkelijke handjes.
0: En hoe lang kunnen ze daar dan gebruik van maken? Is dat 1 jaar?
1: Het is nu een pilot die draait. En de koppelingen die worden door een andere organisatie gemaakt. En wij zijn het doorgeefluik, omdat wij veel contacten hebben in de gemeente. Ja, dat zal voor langere tijd zijn. Ja.
0: Ja, en anders kunnen ze natuurlijk ook helpen met het werven van bijvoorbeeld de penningmeester. Want dit zijn wat je nu noemt, zijn natuurlijk wel de taken binnen een vereniging waar je soms wat meer tijd en wat meer kennis voor nodig hebt. Ja. En wat meer, ook know-how.
1: Ja. Nee, het gaat dus om daadwerkelijke hulp. En qua bedrijven en accountants. Bureau of noem maar op, die daar handigheid in hebben. Dan is het een stukje sociaal ondernemen. Wat zij als vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Ja. Maar die match die wordt dus voor ons gedaan. En,
0: en ook vertrouwenspersonen. Dus ook dat je een extern vertrouwenspersoon kan hebben, in plaats van misschien intern. Om het... Ze zijn ook verplicht, toch?
1: Verplicht. Het wordt een beetje verplichting als je als organisatie ook een VOG aan moet vragen. VOG's moet regelen voor je vrijwilligers. Dan is vaak een vertrouwenscontactpersoon wel verplicht. Een vertrouwenspersoon zit daar weer achter. Maar die zijn er. Ja.
0: Wat een mooie pilot. En hoeveel ruimte is daar in die pilot?
1: Dat weet ik even niet. Maar ik denk van laat mensen zich maar aanmelden. Laat bestuursleden zich maar aanmelden met die vragen.
0: Ja, en als ze denken, ik heb gewoon vragen, kunnen ze zich ook gewoon aanmelden om de vragen te stellen?
1: Ja hoor,
0: Dus het hoeft niet per se te zijn van, ik wil meteen, maar hey.
1: Nee, gewoon algemene informatie van mail gerust. En dan geven wij dat verder door en dan komt het in orde.
0: En is die algemene informatie ook nog ergens te vinden?
1: Volgens mij hebben we wel wat staan op de website, als ik het goed heb.
0: En dan hebben we het over vip.steenwijkerland.nl.
1: Ja. Ja, vipsteenwijkerland.nl.
0: Vipsteenwijkerland.nl, ja. Nou, ik denk als je VIP Steenwijkerland googelt, dat je er ook wel komt.
1: Ja.
0: Jullie doen zoveel. Dus die popt wel op. En als we het dan hebben over participatie en over participatie in organisaties. Ben je soms verplicht om een adviesraad te hebben? En ook daar had je eigenlijk nog een oproep voor.
1: Ja. Het vrijwilligersinformatiepunt, die is gekoppeld, of die valt onder Sociaal Werk de Kop, een sociale welzijnsinstelling. En die had in het verleden een cliëntenraad. Die is opgeheven en die is gewijzigd in een adviesraad. En daar zitten nu 2 leden in. Maar die kan nog meer leden gebruiken. Dus als je een kritische blik hebt op het sociale welzijnswerk in Steenwijkerland, dan word je van harte uitgenodigd om je aan te melden, een kennismakingsgesprekje te hebben en te kijken of het je wat lijkt.
0: En moet je dan ook gebruik maken van de mogelijkheden?
1: Dat hoeft niet. Nee, je hoeft niet per se een cliënt te zijn, maar dat je gewoon een heldere blik hebt van hoe zou je het welzijnswerk georganiseerd willen hebben, of wat zie je ervan, of heb je tips en verbeteringen? Ja.
0: Want als we het hebben over welzijnswerk, is dat eigenlijk heel erg breed.
1: Dat is heel breed. Dat is maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk. Buurtsportcoaches vallen eronder. Het is enorm breed. Ja, het mantelzorgnetwerk valt daaronder. Het vrijwilligersinformatiepunt valt daaronder. Het is gewoon heel erg breed.
0: Ja, nee, ja. Dus ook als mensen denken, joh, ik weet eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk zit je altijd wel ergens in een doelgroep.
1: Ja, je komt altijd wel de mensen met de blauwe shirtjes tegen bij ons. Nou ja, nee, maatschappelijk werk bijvoorbeeld, die opereert, hoe noem je dat? Niet herkenbaar. Want het is natuurlijk niet fijn als je weet van, oh, dan loopt een maatschappelijk werker bij de buren binnen. Maar maar buurtwerkers, die zijn gewoon heel herkenbaar. En jongerenwerk en
0: Ja, iedereen kent ook denk ik wel meerdere mensen die of gebruik hebben gemaakt van.
1: Ja.
0: Of van activiteiten hebben gekeken.
1: Assertiviteitscursussen tot het geldloket. De hulp is zo breed, leren fietsen. We hebben bij Sociaal Werk de Kop ook zoveel projecten. Buurtbemiddeling, rechtswinkel. Het is enorm breed. Ja. We hebben heel veel projecten lopen.
0: En zo'n adviesraad adviseert dan dus het sociaal werk? Of
1: ja, die adviseert
0: van het sociaal werk?
1: Bestuur, ja, de directie, manager, directie. En die komen een paar keer per jaar bij elkaar. En die worden natuurlijk wel ook geïnformeerd van wat er gebeurt en hoe en wat. Ja.
0: En als mensen nu denken, oh, dat zie ik wel zitten. Ik vind het wel leuk om zelf daar vrijwilliger in te zijn. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Dan kunnen ze even een mailtje sturen naar Sociaal Werk de Kop. Ik denk dat het info@sociaalwerkdekop.nl is.
0: Ja, en anders even naar jouw mailtje of naar het VIP. En dan komt het ook wel goed,
1: denk ik. Ja, dan komt het ook door. Ja, ja, zeker.
0: Jullie zijn druk.
1: Ja, met allerlei dingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ga je nog vakantie vieren? Of zeg je nou, ik ga in één streep door?
1: Ik hou met mijn vakantie wel rekening mee met de activiteiten die we hebben. We hebben ook een vrijwilligersuitje. Want bij Sociaal Werk de Kop werken ook 100 vrijwilligers. Dus een vrijwilligersuitje organiseer ik. En dan die markt. En we hebben net een vrijwilligerscongres gehad. Dus mijn vakantie laveer ik daartussendoor.
0: Ja. Dan wens ik je in ieder geval ook gewoon een hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en volgens mij was dat Marcel Kaptein. Heb ik de goede regel? Ja, oké, okay, dan gaat het goed met friendly face. En ondertussen zit ik in een volle studio, maar dat kan niemand zien, want de camera's staan niet aan. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Maar voor mij met bekenden, want ik heb jullie vaker gezien en gesproken, maar dan in een andere hoedanigheid, in ieder geval onder een andere naam. En ik spreek jullie sowieso wel vaker, want onze vrijwilliger Yannick is... natuurlijk ook best wel bij jullie betrokken. Dus dat helpt ook wel. Want ik zit naast...
1: Richard?
0: Richard Snieder is
1: Snieder,
0: het.
1: Snieder, ja, ja, inderdaad, klopt.
0: Tegenover...
2: Wendy Hoijsma.
3: En Marlesa Burghout.
0: En jullie zijn van Stichting Bruis.
2: Klopt.
0: En persoonlijk dacht ik opeens... ik zie Stichting Bruis op Instagram voorbij komen. Waar komt dit nou weer vandaan? Want waar komt dit nou vandaan? Wie mag het woord geven?
1: Ik moet het woord hebben. Ja. Waar komt Stichting Bruis aan? We waren activiteitencommissie in de Middenweg. De wijkvereniging is helemaal opgeheven. Er was niemand die het overnemen. Dus wij zijn als losstaande stichting verder gegaan. En we hadden wel zoiets van ja... laten we dan ook maar direct een andere naam doen. Ook omdat er een klein beetje negativiteit omheen hing. Omtrent de wijkvereniging en het gebeuren in de Oerten. En vandaar dat we nou tegenwoordig Stichting Bruis heten.
0: En dus niet meer wijkvereniging zijn, maar eigenlijk activiteiten...
1: Ja, puur gericht op de activiteiten binnen de wijk.
0: Ja. Ja, wat jullie eigenlijk ook al wel deden.
1: Klopt.
0: Ja. Dus nog steeds bekende gezichten.
2: Ja. Ja.
0: En waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, wij zijn heel erg aan het denken geweest van... ja, wat vinden wij een beetje een leuke naam? En uiteindelijk hadden we zoiets van... ja, wij willen gewoon weer... bruisende dingen organiseren. Om de wijk ook wat meer bruisend en levendig te maken. Nou, en toen na, ik denk wel anderhalf uur brainstormen of zo... zijn we toch achtergekomen van... nou, bruis, dat dekt de lading wel een beetje op zich.
0: En wie is we? Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: Het moment vier vasten, zeg maar. En twee vrijwilligers. Ja. En we zoeken ook nog vrijwilligers erbij.
1: Alles maar voor hand- en spandiensten.
2: Ja.
0: Pip was hier net, hè? Ja, ik zal even met mijn koffie drinken. Ja. Nee, maar... ja, en dan zetten jullie eigenlijk alles wat jullie deden ook voort? Of ga je ook echt compleet een andere kant op?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde door als dat we deden. Alleen onder een andere naam.
0: Ja, ja. Dat vraag ik natuurlijk omdat ik in dezelfde wijk woon. En ja. Stiekem ook wel heel leuk.
1: Dat wisten
0: jullie toen. Nee, dat wisten jullie niet. Hè? Nee.
1: Hey, zo is iedere maand, iedere tweede vrijdag van de maand, spellenavond sowieso. En we proberen gewoon wel bingo's te organiseren. Eind augustus hebben wij voor iedereen lasergamen. Dus ook voor de volwassenen. Dus als die belangen bij hebben, geef je gewoon op. Dus het zijn niet alleen de kinderactiviteiten die we doen.
0: Ja, ik zie ook Yannick, waar we het net over hadden, al zeggen... Ik vind dat ook wel leuk. Ik ben natuurlijk een beetje kleuter, hè? Dus,
1: Maar ja, het lijkt me niet verstandig voor jou om mee te doen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar misschien ga ik kijken?
2: Mag altijd.
1: Ja. Kijken
0: misschien
1: kan altijd.
0: Wel.
2: Is altijd goed.
0: En ik denk dat Nora van 2 nog een beetje te jong is.
1: Die is nog niet te jong,
0: nee. Nee, dat gaan we nog niet doen. Maar jullie zeggen ook, we starten echt na de zomer met de activiteiten. Ja. En dan meteen volle bak los?
2: Ja, gemiddeld 2, uiterlijk 3 activiteiten per maand. Ook omdat we natuurlijk niet zo'n heel groot clubje hebben om alles te organiseren. En er best wel heel veel tijd in gaat zitten. Ook daarom zoeken we natuurlijk de vrijwilligers erbij. Dat het voor ons ook makkelijker wordt om dingen te organiseren.
0: En dan vooral voor mensen weer in dezelfde wijk. Dus rond de Middenweg.
1: Ja. Dus zeg maar Oostermeente, Nieuwgarels, Woldmeente. Ja. Dat is eigenlijk degene waar destijds de wijkvereniging ook voor bestemd was. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk ook een heel groot plek.
2: Groot deel,
0: ja. En we hadden het net over de Oerten. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal. Gaan we het niet over hebben, gaan we niet oprakelen. Maar ik ga wel vragen, waar doen jullie het nu? Want de plek waar jullie zaten, is er niet meer.
4: Nee, dat klopt. We zitten nu bij Start, bij de atletiek.
0: En hoe bevalt dat?
4: Ja, tot nu toe hartstikke goed.
0: Ja.
4: Dus daar gaat nu alles plaatsvinden, binnen, buiten.
0: Dat is ook fijn, heb je ook een mooi buiten.
4: Ja, zeker.
0: Om met elkaar in ieder geval iets groters te doen.
4: Ja.
0: Het zit natuurlijk ook wat centraal op die groene
2: long. Ja. Niet te vlakbij, dus
0: Ik zie wel een vossenjacht aankomen, denk ik. Groene long.
2: Die zijn we eigenlijk nog wel van plan. Ja.
1: Ja. Maar ook daar heb je helaas weer vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: Dus misschien je man.
0: Ik denk dat als je ons een keer lief aankijkt, dat we met alle licht wel een keer komen helpen.
2: Als we mensen leuk vinden om ook fors te spelen, mogen ze ons ook natuurlijk een mailtje sturen.
0: Ja, maar altijd is als mensen denken, ik wil iets leuks doen. Ik wil me inzetten voor deze wijk waar ik woon. Ja. Voor de kinderen hier, maar ook voor de volwassenen. Want het is dus niet alleen maar voor de kinderen.
4: Nee.
0: Even een mailtje naar jullie. En wat is jullie mailadres?
2: st.bruis@gmail.com.
0: En hoe kunnen we jullie vinden op de socials?
4: Op Facebook, Instagram, TikTok. Allemaal onder de naam Stichting Bruis.
0: Ja. En dan kun je gewoon ook vinden wat jullie doen, wie jullie zijn en wat er allemaal aan zit te komen.
1: Daar zijn we nog druk mee bezig inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, mag ook als je net bent opgestart, toch?
2: Aankomende lasergamer staat er wel op.
0: Ja. Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. En dan wil ik eigenlijk van jullie alle drie nog even horen waarom iedereen naar jullie activiteiten zou moeten komen vanaf de zomer. Richard?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het gewoon gezellig is. Een beetje leven in de brouwerij brengen. Activiteiten in de wijk. Ja, en als je zelf niet mee kan doen, misschien kun je ons helpen. Met de activiteiten organiseren of gewoon een spanning te doen.
3: Dat is wel handig. Toch? Ik dat doen, jij?
0: Ga je gang?
4: Ja, natuurlijk. We zijn heel gezellig allemaal. En we willen gezelligheid in de buurt, samen zijn. En we hebben ook nog op onze Facebookpagina een enquête staan. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie hem allemaal invullen. Daar zouden we heel erg mee geholpen zijn.
2: Ja, we willen natuurlijk de verbinding in de buurt gewoon meer krijgen. Want we merken gewoon dat er totaal geen verbinding is. Zelfs in de straat weet je al niet wie er woont. Dus op die manier, verbinding, dat het gewoon weer gezellig over wordt.
0: Dank jullie wel en veel succes.

0: Ja, en van gewoon de activiteit van de wijkvereniging gaan we naar een activiteit van de Vollehoze Fanfare. Want ik zit tegenover Jordi Visser.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het prachtige Vollehoven.
1: Zeker, absoluut.
0: Altijd een mooie plek. Ja, en we hadden het al over de wereldreis die je moet maken om eigenlijk vandaar naar hier te komen.
1: Ja, helemaal aan de andere kant van de gemeente.
0: Ja, want de fanfare. Wat betekent de fanfare voor jou?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat betekent bijna alles voor mij. Ja, ik zit nu bijna 25 jaar bij de muziekvereniging. En muziek maken, dat is gewoon zoiets moois. En zeker als je dat met andere mensen kan doen. En
0: ook bijna 25 jaar bij de Vollehoze Fanfare.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Is dat al een speltje?
1: Dat is in principe zou dat een speltje kunnen zijn. Ja, is dat een speltje?
0: Jongens, de tip. Ja. Tel het even na. Wat speel je?
1: Ik zit bij de slagwerkgroep. En daar speel ik gewoon trommel en van alles wat slagwerk te maken heeft. Maar ik zit ook bij de fanfare en dan speel ik sopraansaxofoon.
0: Dat is wel heel verschillend.
1: Ja, ja, ja. Is in principe als slagwerker begonnen. Heb ik heel lang gedaan, omdat mijn vader dat ook heeft gedaan. En op een gegeven moment wilde ik ook iets anders, iets meer. En ja, dan ga je beginnen met blazen. En saxofoon was altijd iets wat mij heel erg leuk leek. En is tenorsaxofoon geblazen. En daarna op een gegeven moment op de sopraan gekomen. En dat doe ik nu een aantal jaren.
0: En waar zit je echt je hart?
1: Mijn hart zit bij het muziek maken.
0: Politiek correct antwoord. Ja. Want jullie zijn met de fanfare, hebben jullie eigenlijk een hele grote prestatie geleverd.
1: Ja, klopt.
0: Waar zijn jullie geweest?
1: Ja, we zijn afgelopen zondag naar het Wereldmuziekconcours geweest in Kerkrade. Ja, dat wordt één keer in de 4 jaar wordt dat georganiseerd. En voor amateurverenigingen als wij is dat eigenlijk het hoogst haalbare concours wat je zou kunnen doen.
0: Wat hebben jullie daarvoor gehad, zodat je mee kon doen?
1: Nou, dat heeft best een lange tijd geweest. Toen ik in het bestuur kwam van Vollehoze Fanfare, toen heb ik de ambitie of de wens uitgesproken om onze vereniging weer naar het WMC te brengen. De laatste keer was dat in 2005. En mij leek het gewoon mooi om met onze eigen vereniging die kant op te gaan. Aangezien ik zelf met een andere vereniging wel eerder naar het WMC ben geweest. Maar ja, het is natuurlijk mooier om met je eigen vereniging die kant op te gaan. En daarbij hebben we een plan opgesteld voor meerdere jaren. En waarin stond van, als we naar het WMC willen, dan moeten we andere concours gaan doen. Een beetje dit gaan scoren. Dat betekent massarepetities. Ook meer massarepetities dan toen we gewend zijn. Nou, dat plan hebben we uiteindelijk ook een beetje gepubliceerd naar de leden toe. En zo zijn we eigenlijk een beetje dat traject begonnen. En hopen op een plek om mee te doen aan het Wereldmuziekconcours, want dat weet je dan nog niet. En in november vorig jaar, toen kregen wij te horen dat we mee mochten doen. Dus dat was sowieso al een heel mooie prestatie. En dan werk je daar naartoe. In al die maanden die we waarin we keihard gewerkt hebben.
0: Dus, keihard gewerkt?
1: Ja,
0: en toen zaten jullie daar in Kerkrade op dat podium, gok ik.
1: Nou ja, het is in de Parkstad. Dat is in het stadion van Rode JC. Wij hebben daar de mars gelopen. Dus op het veld van Rode JC staat een heel parcours uitgesteld. En dan mag je zelf al weten wat je dan doet.
0: Zo.
1: Maar er zijn bepaalde richtlijnen die je dan moet doen. Dus bepaalde counters. Bepaalde figuren die je dan met elkaar loopt. En dan moet het allemaal kaarsrecht blijven. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat hebben wij eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. Want ik denk dat we bij elkaar ongeveer 70 uur hebben gerepeteerd. En dan moet dat op dat moment echt gewoon staan.
0: Met muziekinstrument, hè?
1: Met muziekinstrument en spelend tegelijk. En blijven richten, blijven kijken naar degene naast je, voor je. De diagonalen die je moet kijken. Nou, dat is bij ons allemaal doodgegooid tegenwoordig. Maar het is gewoon een zo ontzettend mooi.
0: Heb je natuurlijk eerst op het droge geoefend zonder instrumenten, zonder te spelen. En dat bouw je natuurlijk wel rustig
1: zeker,
0: op, hè?
1: Zeker, dat doe je stap voor stap. In de wintermaanden dan zit je gewoon in een sporthal en dan loop je die figuren gewoon allemaal los. En op een gegeven moment komt alles bij elkaar op het veld. En dan gaat het meer leven en dan maak je de muziek bij. En dan wordt het steeds meer één geheel.
0: Ja, en het ging eigenlijk heel goed.
1: Het ging fantastisch. Ja, het was natuurlijk een heel spannend moment.
0: Zie je dan naast dat jullie die mars hebben gelopen meteen jullie scoren?
1: Nee. Dat weet je pas later. Want we waren als eerste aan de beurt van de dag om 11 uur in de ochtend. En vorige week was het dus nog best wel warm weer. Dus dat was wel prettig. Maar ja, je weet.
0: Volledig tenue?
1: Ja, volledig in tenue. Dus en het is gewoon een heel mooi moment als je dan dat stadion inloopt en je hoort de supporters die vanuit Vollhoofd zijn meegereisd, hoor je al schreeuwen en aanmoedigen. Ja, dat is zo'n mooi moment. En dan ga je er staan bij de startstreep voordat je gaat beginnen. En ja, dan giet het natuurlijk van alles door je heen. En dan is het lopen. En tot aan het einde. En het gevoel was ook meteen bij ons, ja, dit hebben we geflikt. En het gevoel was zeker dat we goud zouden halen, dus boven de 80 punten. En dan moet je even wachten. Dus pas om 4 uur is pas de prijsuitreiking. En dan weer helemaal in uniform het veld op met alle andere deelnemers van de dag. En dan sta je daar, met z'n allen. En omdat wij als eerste van de dag waren, hoorden wij ook als eerste het resultaat. Ja, en dan hoor je dat je 90 punten hebt gescoord. Ja, dat is gewoon uitzinnig voor ons vereniging. Is dat gewoon echt geweldig. Ja, dan was er een enorme enthousiasme en was er zo los. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dat is echt bizar goed hoe wij dat hebben gedaan met elkaar. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: En een medaille ligt hier en die kunnen we niet laten zien, maar het is ook echt een hele mooie medaille.
1: Ja, dat klopt. Ja, hij is hartstikke mooi. We hebben natuurlijk, dit is de 4e keer dat we het meedoen met het WMC. Waarvan ook nog 2 keer goud en 1 keer zilver. Maar deze die spant wel stiekem een beetje wel nu de kroon. Ja, het is echt ontzettend mooi dat we dit gedaan hebben.
0: Ja, en wat je ook zei, bij 80 punten krijg je altijd goud. Dus het is niet de beste krijgt goud. Het is bij een bepaalde lat waarin je bepaalde punten kan krijgen.
1: Ja, klopt. We deden mee met de eerste divisie. Er zijn nog 2 divisies boven ons. En in onze divisie deden 5 verenigingen mee. En wij hebben dus met 90 punten zijn we uiteindelijk op de 4e plek gekomen. Ja, degene die dan de eerste, die dan de meeste punten, die wordt dan, zeg maar, binnen onze categorie wordt die wereldkampioen. Dus dan krijg je echt de titel wereldkampioen.
0: Ze waren ook allemaal amateurverenigingen, denk ik. Of verenigingen uit ook andere landen.
1: Ja, klopt. Wij waren de enige Nederlandse korps in onze divisie. Er waren volgens mij uit mijn hoofd waren nog 2 uit België. Er was nog 1 uit Duitsland en 1 uit Thailand. En de Thailand die had gewonnen uiteindelijk.
0: Ik denk dan, je bent een kerkrader.
1: Ja, of all places, hè?
0: Kom je uit Thailand? Dat is toch bizar?
1: Ja, ze komen ook echt overal vandaan. Maar vooral ook uit die regio van de wereld komen ze ook echt hier naar Nederland toe om dit te gaan lopen. Ja, het is ook echt het wereldmuziekconcours.
0: En wat is voor jullie het doel over 4 jaar?
1: Poeh.
0: Goud met onderscheiding?
1: We hebben goud met onderscheiding onder boven de 90 punten. Ja. Zouden we over 4 jaar weer mee willen doen, dan zouden we een stapje hoger naar een hogere divisie kunnen. Wellicht, dat weten we nog niet. We gaan eerst nog even genieten van onze prestatie. En dan gaan we weer rustig nadenken over 4 jaar. Willen we dat dan weer of niet? Dat is wat we met onze hele vereniging moeten afspreken. Ja, willen we weer zo'n traject gaan die we afgelopen jaren hebben gedaan of niet? Dat is even afhankelijk van hoe dan de vlag erbij hangt. Maar,
0: kijk, de vereniging natuurlijk in zijn jasje zit.
1: Ja, natuurlijk. Zeker. En het gaat goed met de vereniging. Dat hebben we wel laten zien. Het is gewoon een mooie opsteker ook. Ik kijk persoonlijk. Het lijkt me natuurlijk wel mooi. Maar goed, dat moet je met elkaar afspreken. Dus dat gaan we de komende tijd zien, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Maar eerst maar even een biertje drinken op deze.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Want dit is gewoon ontzettend mooi. Het is echt fantastisch wat we hebben gedaan. Voor ons als vereniging, als je ziet hoe hard we de afgelopen jaren hebben gewerkt. En dat is ook allemaal, het is natuurlijk geen weg wat heel makkelijk altijd gaat. Er zijn altijd dingen die onvoorkombaar zijn. We hebben verschillende marsinstructeurs gehad. Dan hadden we er eentje gevonden. De eerste werd ziek. De andere die kwam niet zoveel opdagen. Dus ja, dan dat zijn toch de uitdagingen die je hebt. Maar gelukkig hebben wij op tijd nu een jaar hebben onze masterstuur Ita Troelstra. En die gewoon fantastisch werk heeft geleverd met ons. Zoveel vertrouwen heeft gegeven. Vooral ook in dit hele traject. Naast ons gewoon onze eigen dirigenten. Die ons ook klaar hebben gestoomd. Om ons niveau zo op peil te houden. Op peil te krijgen. Dat we zo'n prestatie kunnen leveren.
0: Je doet het echt met elkaar.
1: Je doet het echt met elkaar. Ja, we hebben elkaar nodig. Jong, oud, ervaren, niet ervaren. En dat maakt gewoon het verenigingsleven zo mooi. Dus het is een resultaat. Het is een van ons allen. Het is niet van één persoon. Het is ook niet van mij als voorzitter of van ons als bestuur. Je doet het echt met z'n allen. En je leeft met elkaar mee. En dat gaat heel goed. En soms neemt dat wat wrijvingen met zich mee. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat je dan op deze manier zo dit met elkaar deelt. Of mag delen, mag ervaren. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon top. En zeker voor onze jongere leden.
0: En is jullie optreden ook nog terug te kijken?
1: Zeker. Binnen ons, in onze socials zijn er wel beelden te zien. We hebben volgens mij wel de mars gedeeld die opgenomen is. Kijk vooral even op Instagram of Facebook van Follows van Varen. Daar staat zeker wel een beeldmateriaal wel terug te vinden.
0: En namens ons mag ik jullie feliciteren en wens ik jullie vooral heel veel feestplezier.
1: Ja, dankjewel.

0: Ik moet even mijn haren van.
1: Oh, ja, mooie haar los, meid.
2: Dirk, ik denk dat je even moet uitleggen dat radio geen beeld heeft.
3: Ja, kom. Dat radio geen beeld heeft. Nou, wij zorgen dat het beeld bij komt.
2: Ik hoor namelijk op de achtergrond, je moet even je haar losgooien.
3: Maar... Ja, nee, dat klopt.
2: Ja. Want waar ben jij, Dirk?
3: Ik zit, ik sta aan de kolk in Blokzijl.
2: Wat een mooie plek.
3: Ja, wat een mooie plek, ja, inderdaad. Alleen het weer vandaag is niet zo heel mooi. En nee, toch?
1: Ja, het weer is prachtig. Een prachtige dag om te kopen. Niet te heet, niet te koud. Droog. Jongens, kom allemaal naar Blokzijl, want er is een orkadeparade.
3: Nou kijk, en daar zijn we hier voor in Blokzijl. Sabine, die staat meteen in de verkoopstand.
1: Ja. Met een kraam en al.
3: Met een kraam en al. En hartstikke mooi. Zijn we vroeg begonnen, of niet?
1: Ja, 6 uur staat de wekker. En 6:15 staan we buiten. En om 7:00 beginnen we een beetje te rommelen. En om 8:00 komen de eerste mensen kraampjes vullen. Ja,
3: ja en ik hoorde net dat echt wel een goliede machine is, hè, die kraampjes vullen.
1: Ja, wij hebben toppers van vrijwilligers. Ja, en dat is inmiddels gewoon een trein. En die gaan als een raket. Ja, dus zonder hun zijn we denk ik een week bezig. En met hun hebben we het in 2 uurtjes neergezet. Ja.
0: Binnen 2 uur.
3: Binnen 2 uur, hè? Wat is jouw taak erin dan? Want ik heb begrepen dat jij alleen op je bankje zit.
0: Nee, ik ben in de locomotief. Dus dat betekent dat ik vooraan sta met mijn lijst. En ter hoogte van alle huizen weet ik precies waar de kramen moeten komen. En dan ga ik met mijn voetje zo staan. Dat zien jullie niet. Maar en dan weet degene, Max in dit geval, precies waar de eerste staande moet komen. En zo bouwen we 103 plekken op.
3: Nou, dat is mooi, hè? 103 plekken. En wat is er allemaal te zien vandaag?
1: Nou, ik heb het net even een rondje gelopen. Sieraden, mensen die zelf dingen maken, vintage uiteraard. Maar ook mensen die hun hele zolders hebben leeggehaald. Lekker eten, lekkere smoothies, zoetigheid, hartigheid. Eigenlijk alles, ja.
3: Ja, want het weer is er wel voor, hè? Want vorige week zaten jullie in de studio. Had je dit verwacht?
0: Nee. Want toen zagen we nog een beetje regen, onweer. En dachten, nou, we zeggen nog niks. En we wachten het af. En met de dag dat we keken, want dat hielden we strak in de gaten, werd het beter. Tot, ja, beter kunnen we ons niet wensen, Dirk. Nee.
3: Niet wakker van gelegen vandaag?
0: Nee, joh, ben je gek. Ik was hartstikke moe naar al die kramen opbouwen. Dat snap je wel. Ik ben gelijk naar bed gegaan. En vanmorgen om 5:00 was ik er weer klaar voor. Ja.
3: Ja, hartstikke mooi. Wat is er allemaal te zien vandaag? Wat mogen de mensen niet missen?
1: Nou, we hebben een prachtige zweefmolen. We hebben nog muziek. Die loopt gewoon lekker rond. En uiteraard alle kramen.
0: En jongens, als je moet pissen of kakken, ga even naar de wc. Want we hebben Annie in ons tijgerpakje en de roze haren. En die voorziet je echt in je sas met een plas of in de loop met een poep. Het kan allemaal. Ze regelt het. Ja, je gaat blij, kom je van die wc af. Ja.
3: En in welk huis is dat?
0: Dat is in de Plots, bij het multifunctioneel centrum van Tieners. En ga daarheen, jongens. Gewoon zorg dat je heel veel drinkt, heel veel eet. Dan moet je vanzelf naar de Plots toe om bij Annie lekker te kakken of te pissen. Ja.
3: Nou, het begint al een mooi verhaal te worden zo vandaag. Hè? Ja, hebben jullie ook standwerkers hier aan het werk vandaag?
1: Nee, wij zijn het eigenlijk. Ja, wij schreeuwen het hardst. Ja.
0: Ja. Ja. En de vrijwilligers die nog rondlopen, die net de laatste aanpassingen nog even doen. Die net even ons helpen om een kraampje van A naar B te plaatsen. Ja, en voor de rest zijn de marktkooplui, hè? Dat zijn mensen hier uit de buurt. Maar ook allemaal makers die zelf lekker enthousiast achter die kramen gaan staan. Ja, en dat doen ze wel.
3: Ja, wat is de 6e keer, hè? Dus het gaat eigenlijk rap aan, hè? Want jullie doen dat al 6 jaar met z'n tweetjes, hè?
0: Ja,
3: soms eet je meer, hè?
0: Ja, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Maar wij zijn in ieder geval sowieso het steady team.
1: Ja, wij zijn diehards.
0: En
1: ja,
0: het is zo, een week later, hè, nadat de kramen of dat de markt is geweest, zetten we de pagina weer open. En dan zijn de helft van de kramen alweer verkocht. Mensen gaan om 12:00 s'nachts een wekkertje zetten. En dan willen ze als eerste, want ze willen stiekem allemaal aan de kolk staan. Maar ja, dat kan allemaal niet, want we zijn te groot. Dus ook de Groene Straat is ingericht. En dan hoeven we eigenlijk weinig meer voor te doen. Maar dat komt omdat we het met z'n allen zo mooi maken.
3: Ja, we hadden net alleen maar over die vrijwilligers. Hè? Hoeveel doen jullie dit nu dan op de dag zelf?
0: Nou, kijk, hier staat ook echt een prachtig team. Die meiden zijn er allemaal, die wonen hier ook allemaal in Blokzijl. En die staan ook voor de hand- en spandiensten. Maar ik denk dat we ook mannen hebben nodig, mankracht. En we zijn denk ik met 15 man ongeveer. En daar gaan we vanavond lekker patat mee eten, want dat hebben ze verdiend. En een lekker biertje of een borreltje. En want ja, zonder hun kunnen we echt niks. Dan kan dit niet bestaan.
3: En Jochen, die begint te glunderen hè, bij dat wijntje en dat biertje.
0: Ja, dat is ook best. Ik heb er nu al zin in, maar er zit nog geen 5 in de klok. Ja.
3: Alvast wel ergens. Hè. Is bij jou net zo erg?
1: Ja, stiekem kijken we ernaar uit dat alles goed is gegaan na zo'n dag. En dat iedereen lekker goed heeft verkocht. En dan zitten wij toch wel het lekkerst aan het laatste drankje op het terras. Ja. En dit jaar, dat is wel leuk om te vertellen, we hebben dus 3 extra ladies erbij. Wij noemen onszelf de ladies van de Noorderkade. En we hebben dit jaar hebben we Hanneke erbij, Kirsten en Marion. Die wonen allemaal in en rondom Lokzijl. Dus we doen het dit jaar met z'n 5'tjes. En dat is best luxe. Ja.
3: Ja. Wow, ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waar woon je dan in Lokzijl?
4: Ik woon hier een stukje verder, aan de Noorderkade.
3: Aan de Noorderkade, en jij?
5: Op het Scheepsdiep, bij de bedrijven.
3: Bij de bedrijven, ja. Doe maar.
4: Ook eens aan de kade, net nog iets verder dan Marion.
3: Ja, het zijn dus echt allemaal bijna Noorderkade, dames.
0: Bierkade klinkt ook lekker, hè? Ja.
3: Dat klinkt wel erg lekker, ja.
1: Het is jammer dat we geen bier hebben hier. Nee. Maar goed, daar kun je voor terecht bij Klinkert. Ja.
3: Nou. Oh. Ja. Ik hoor de naam Klinkert. Wat is dat voor speciaals, hè?
0: Nou, die staat er uiteraard ook, maar die kan niet ontbreken. We zijn trots op onze Klinkert. Maar die verkoopt dus ook heerlijk ijs. Dus die staat met een prachtige ijskraam. Ietsjes verderop hier op de Noorderkade. Ja, ik denk dat ze wel 4, 5 smaken op dit moment bij zich hebben. Dus ook een lekker ijsje gaan halen. Want daar is het ook weer voor, Dirk. Ja,
3: ja, dat is ook zo. Dan kan je ook een visje krijgen hier.
1: Ja, zeker. We hebben vis, we hebben zalm, weet ik toevallig. En paling ook.
0: Staartje. Oh, dat is toch lekker. Ja, ik heb het nu. Zullen we gaan? Zo? Ja.
1: Bij de sas moet je zijn.
0: Ja, en dan doen we poffertjes erachteraan. Want dat kan ook. Dus je kan helemaal kosmischelijk hier die...

Ja, en ik hoor hele rare dingen op de achtergrond, maar het gaat vast goed. Want dit was Kopwijzer voor zaterdag 8 juli. Maar een uurtje in verband met de zomerperiode. Ja, er gaat van alles door elkaar heen. Maar het gaat helemaal goed, Herman. Ik praat gewoon door. Want Dirk is nog lekker in Blokzijl. En ik denk dat hij zo een visje gaat eten bij de Noorderkadeparade. Ik sprak Jordi Visser over de volle hoofdfanfare, waar zijn gouden medaille met onderscheiding hebben gehaald bij het WMC. Ik sprak Stichting Bruis over Stichting Bruis en hun activiteiten. En Marieke Pitt over Sociaal Werk te Kop en alles waar ze mee bezig zijn bij het vrijwilligersinformatiepunt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week. Je

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh, ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Zo, ik was, ik denk, ik heb nog een ding nodig. Dat was dit ding. Ik heb de microfoon wat weggaan. Dames en heren, namens iedereen die niet aanwezig is hier.
1: Goedemiddag.
0: Als ik de voorbereiding van dit programma aan het doen ben, met andere woorden, ik gewoon op een stoel zit en te wachten tot het zo laat is, dan hoor ik allemaal muziek voorbij komen van te hebben. Nou, zullen we dat maar even op nul getal zetten? Ja. Voor de technisch geïnteresseerden onder u. Die zijn er weinig, maar er zijn er toch een paar. Want ze nu en dan... Ik heb jeuk aan mijn oor. Sorry, nu ga ik. Goed, komende twee uur. In Zwitserland is wat vervelends gebeurd. Want je weet het, daar is zo nu en dan wat noodweer. En dat was ook ergens in het zuidwesten van Zwitserland. Ja. 100 schapen die waren bijeengedreven omdat ze beschermd moesten worden tegen de wolven. Maar ze kwamen om het leven, met andere woorden, ze waren gefried, door een blikseminslag. 80 andere schapen die konden gewoon doorlopen. De zwartneusschapen, staat hier, die waren op een klein afgesloten terreintje op een bergweide ten zuidoosten van Fisch. En dat is in het kanton Valais, wie kent het niet, bijeengedreven om te voorkomen dat ze het slachtoffer van wolven zouden worden die daar rondlopen. En schapenhouders zeiden dat de dieren vroeger niet zo dicht op elkaar stonden. Maar doordat de opmars van wolven de kudde steeds meer gaan bedreigen, moeten er beschermende maatregelen worden genomen. En daardoor zijn de schapen behoorlijk bij elkaar. En dan heb je dus een groot stuk aarde, zoals het dan zo mooi heet. He? Als je technisch een beetje het weet, dan huppakee. Fried sheeps. Zwitserland en andere Alpenlanden hebben de afgelopen dagen behoorlijk te maken met zeer zware onweersbuien. De Zwitserse Weerdienst stelde donderdagavond binnen enkele uren 26.000 bliksemontladingen. En ook veel campinggasten werden verrast. Het ongeveer ging ook gepaard met stevige hagelbuien. Auto's werden met matrassen en hoeslakens zo goed als het kwaad beschermd tegen de hagelstenen. En toch waren er overal deukjes. Ja.
2: Het is wat, hè?
0: Begin zo'n programma en dan zie je dit zo'n berekening. Nou. Ach man. Heb je dat gelezen van Trump? Er zijn nogal wat bosbranden in Canada, maar dan gaat de rook gaat over de grens heen. En nu heeft Trump in zijn wijsheid besloten. Nee, die man is echt. Wat? Trump en God zitten vlak bij elkaar. En die heeft besloten dat hij nu maar invoerheffing gaat heffen op de rook. Er zijn momenten dat ik stilval.
3: Dankjewel, Herman.

0: je niet weten weet. Zou je denken dat dit het titelstuk is van de nieuwe James Bond film die misschien er wel aan gaat komen? Je hoorde Nona en Letters to My Habits. Ze schrijft een brief aan haar eigen hobby's. Is misschien ook wat voor mij. We gaan naar Oost-Stellingwerf.
1: Oh ja.
0: Ja. Er zijn 4 initiatieven in de gemeente Oost-Stellingwerf die subsidie gaan krijgen uit het Iepen Minskip Fonds. Het is het IMF van de provincie Friesland. Ja, het Iepen Minskips. Goed meer dan Fries. Ik heb er 10 jaar gewerkt, maar kan het nog steeds niet. Het gaat om projecten in Hollerwijk, Appelscha en Donkerbroek. En die gaan bijdragen aan de leefbaarheid, ontmoeting en de verbondenheid in de net genoemde dorpen. In totaal gaan de 4 projecten samen ruim 19.800 euro ontvangen aan provinciale steun. Een van de genereerde projecten is Samen Koken, Samen Eten in Hollerwijk van Stichting Dorpshuis De Enter. Door de keuken en de bar van het dorpshuis deels opnieuw in te richten wordt mogelijk vanaf 2027 laagdrempelige kook- en eetmomenten te organiseren voor de inwoners in Hollerwijk. Het project krijgt 9.457 euro daarvoor. Dan gaan we naar de bloeizone in Appelschoor. Want in Appelschoor krijgt de bloeizone Appelschoor 2026-2027... van de vereniging Plaatselijk Belang Appelscha een bijdrage. Aan de hand van de 7 leefgebieden van de bloeizone wordt ingezet op een gezonde gezondheid, ontmoeting en prettig wonen, zodat inwoners ook op latere leeftijd met veel plezier in Appelscha kunnen blijven. Het project gaat een bijdrage krijgen van 4.943 euro. Poepel. Appelscha, ben ik ook eens geweest. Kom er nog wel eens wel, dan rijk ik doorheen. In Donkerbroek gaat de oudejaarsvereniging De Nachtdravers subsidie krijgen voor het project Nieuwe Decemberverlichting Herenweg Donkerbroek. Samen met de handelsvereniging Donkerbroek willen zij een nieuwe feestverlichting aanschaffen voor de Herenweg. De huidige verlichting is verouderd, voldoet niet meer aan de gewenste uitstraling en kwaliteit. En gaat denk ik ook die verbruikt veel meer dan de led die ze gaan doen, denk ik. Want ze krijgen daarvoor 4.508 euro. Nou, dat is mooi. Dan is er nog wat geld over en daarom gaat er ook een subsidie aan volksvermaak Turfroute van de Stichting Historische Schepen Turfroute. Dit project richt zich op vaartochten met een historische schepen over onder meer het Polderhoofdkanaal, de Opsterlandse Compagnonsvaart en de Tjonger. Daarbij wordt voor mensen met beperkingen en inwoners en een smalle beurs mogelijk om mee te varen in combinatie met de fiets. En daarom krijgen ze 900 euro van het IMF. Niet het Internationaal Monetair Fonds, maar het is het Iepen Minskip Fonds. Ja. Binnenkort met Joke overleg hoe het echt uitgesproken moet worden. Ja, toch? Ja. O3, dat is het lokale radiozone waar wij in de toekomst mee samen gaan. Samen met Radio Centraal in het kader van de nieuwe vorm streekomroep. En die streekomroep heet Streekomroep Dwerven. En als je denkt van, hoe weet ik het allemaal? Ik las het bericht voor vanaf onze website. Ja, het is een beetje onze website, hè? De website van Streekomroep Dwerven. Dus. Dames en heren, het bericht is klaar. Dus we gaan door met Direct.
2: RTV Slot.
0: Leuk.

0: piano werd bespeeld door Elton John en Brandy Carlisle, hoorde je ook nog. Met z'n tweetjes stonden ze op het podium en ze deden Little Richard Bible. Informatie en muziek. Waar zo?
1: Steenwijker Land, weerbericht.
0: Wolkdag vandaag. De zon is al bezig om nu en dan door de bewolking proberen heen te komen. Het lukt niet echt. 19 tot 22 graden is een matig tot vrij krachtige noordwestenwind. Even de bril scherp stellen, want ik zit in het verkeerde vakje van de multivokale afdinges. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar geleidelijk wordt de kans op een bui steeds groter. Ook kan het gaan onweren. De temperatuur gaat zakken naar 13, misschien 16 graden als we geluk hebben. Dan zondag. Dan kan er een bui voorkomen en de zon laat zich af en toe misschien ook zien. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden met een matig tot krachtige noordwestenwind. In de avond en de vannacht. Morgennacht dan is het droog met bewolking. Er zijn opklaringen. Minimumtemperaturen gaan liggen bij 15. En als het een beetje tegen zit, 11 graden. Dus. Dan kijken we weer naar maandag. Geregeld zon, 19 tot 21 graden. Matige, vrij tot krachtige noord- tot noordwestenwind. Want daar gaat de wind toch de hele tijd vandaan komen. Dat betekent dat de nachttemperatuur niet erg hoog is. 12 tot 15 graden. Dinsdag is er wat zon, maar ook bewolking. Het wordt 21 graden, matige noordwestenwind. Zie, blijf ik noordwesten kom, wat een gezodemieter. In de nacht 15 tot 16 graden. Dan kijken we even naar de woensdag, midweek en de donderdag. Dan is de midweek geweest. Vestingsfeest tegenwoordig. Sorry. Woensdag, we kijken even naar het vestingfeesten. En donderdag, dan zijn de vestingfeesten geweest. Dan krijgen we te maken met buien, maar de zon is er dan af en toe ook bij. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden, als het een beetje mee is. Zo, het weerbericht. Het is toch dat je denkt van, ja, we zijn natuurlijk wel verwend de afgelopen tijd met al die geweldige zon. Maar ja, het is goed voor de natuur, zeggen ze dan maar. En moet ook niet te hard gaan regenen, want dan blijft het gewoon erop liggen. Dan valt het water wel, maar dan gaat het niet de grond in. En dan hebben we daar weer een probleem. Het is toch wat er in de wereld.
2: De zaterdagmiddagshow met Herman.
0: Herman wie?
2: Ik. Herman van Hier.
0: Ja, Odi.
2: Odi.
3: Nou, doe nou.
4: Country 105 FM.
0: Lynn Schumann and Angel Eye. Nest-

tijdmachine draaide terug. Terug naar de tijd van Redbone en We Are All Wounded. Het woundert niet, dames en heren. Tijd voor een, spannend berichtje. We gaan even kijken bij de Zwarte Cross. Want daar is weer een stuntman gewond geraakt. Niet erg, maar wel, het is een enkel passeerd bij de landing. Verder maak je het goed, dat zegt de organisatie. En de eerste stuntman, dat heb je misschien op tv gezien, die ging ook helemaal lekker. Die heeft een hersenschudding opgelopen. En dat kwam omdat hij in dat grote, in die zak terecht kwam, waar hij dan op. Dat ging allemaal goed. Maar toen ging zijn knie tegen zijn hoofd. Ja, dan krijg je dat soort dingen. Ze dachten even dat de tweede stuntman een gebroken enkel had, maar dat bleek gelukkig niet zo te wezen. Maar hij kon niet worden gehuldigd op de dag dat hij die sprong gemaakt heeft. Dat was gisteren dus. Technisch was de stunt goed, maar ja, het gaat zo nu en dan toch wat fout. Stuntman Jim van Es had een hersenschudding omgelopen bij de landing. Hij was even in het ziekenhuis, maar hij was alweer aanwezig op het festivalterrein. De organisatie zegt, we hebben eindeloos ontzag voor deze stuntman. Hè? Want de man die dit schrijft, die zei, ik ga er niet in linken. De katapult lanceerde bij de stuntman over de grote tent heen richting een opblaaskust. Dat is 75 meter verder neergelegd. En woensdag ging het ook met die jongen van Nes, ging het goed. Ja, en de dag erop niet. De Zwarte Cross organisatie zegt, het is nu ook altijd risicovolle zulke acties, maar alle voorbereidingen worden getroffen en we proberen dan zo klein mogelijk de fouten te maken. Dat doen we niet alleen, maar ook in nauw overleg met de overheid, keuringsinstanties en de professionele stuntmensen zelf natuurlijk. Maar ze zeggen, we gaan niet verder ermee. Nee. Er wordt niet meer gesprongen. Ja, dat mag wel op hetzelfde, maar niet dat je zegt van, ik ga even in de sling. De sling is geweest. Wat wel leuk was, dat was de race met Sid Meier's op de Zwarte Cross. Ja, dat was een chaotisch spektakel, staat hier. Ik ga je een videootje bekijken, kijken wat er allemaal gebeurd is met het gedoe. Kijk, deze weer klaar. Maar ik word er zo moe. Heb je het ook? Dan wil je even wat zien en dan krijg je eerst video 1 van 5. Dat soort dingen. Dan is gelijk klik door. Oh, wacht even, nieuwe hybride. Even kijken of de auto's dus komen. Ogenblik, ik ben even aan het kijken of ik op kan leasen. Ik ga even anders doen. Ja, nee, te duur. Reject roll, zo. Zo leuk dat je helemaal erbij betrokken wordt hoe ik omga met sommige apparatuur. Dat zou je in. Oh. Terug naar 2012, toen werd deze plaat geremasterd. Want het is een hele oude. Het is B.A. Robinson.

Dutch plaatsje eigenlijk Italiaans staan. Want zo zou ik niet gaan. Gaan we door met Jeffrey Kuipers en die veel te lange nacht.

0: 4, 16 uur komt eraan op deze zaterdag. Play Hitty. The Summer is Magic. Oh, oh, oh, wat is magic? Nou, klaar nu. Wat dat duurt. We gaan er even tussenuit.
1: Ik ben wel op janken, weet je dat?
0: Tot zo, na 4 uur. Maar eerst even Sexy Eyes, Wingfield.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTG Slos. RTG Slos. Oh ja. Nieuws weer.

0: Ik ben er wel. Nee, man. Nee. Je hebt je bot al gehad. Ga weg.
1: Dames en heren, daar zijn ze welkom bij het tweede gedeelte van dit bijzonder fijne programma wat geproduceerd wordt door geen producer. Dat is ook wel te horen trouwens. Als je wel eens naar, langs de koningin Wilhelminalaan in Willemsoort rijdt, dan doe je dat meestal hard. Wees daar eerlijk in. Het mag maar 60, maar iedereen rijdt er 70 tot 80. Dus is er nu een zogenaamde vlekflitser geplaatst. Wat is dat? Een vlekflitser. Oh ja, ja. De maatregel is genomen naar aanleiding van zorgen over verkeersveiligheid, want de flitspaal leidt nu al tot een verbetering van het verkeersgedrag. En dus ook een veiligere weg. In eerder gehouden enquête is gebleken dat veel inwoners de verkeersveiligheid op de Koningin Wilhelminalaan een probleem vinden. Vooral de hoge snelheden baren zorgen. Uit meting is gebleken dat er regelmatig veel harder wordt gereden dan de toegestaande 60 kilometer. In sommige gevallen zijn snelheden van boven de 100 kilometer per uur gemeten. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik kom daar ook wel eens geregeld, 2-3 keer in de maand, maar dan, ik zet hem dan op cruise en dan zet je hem op 65 of zo. Maar dan, zo nu wel. Boom. En dan denk ik, hey, Joey Theekamp, maar dat werkt wel. Want Joey Theekamp rijdt er ook altijd langs. En die zei altijd, die zegt in het artikel wat geschreven is bij Steken op de Werven, de weg nodigt uit om hard te rijden. De weg is breed, er liggen geen drempels in en je kunt gemakkelijk vol gas gaan. En het is één erg stuk. Het is net alsof je in Amerika rijdt, hè? Maar ja, dan krijg je weer te maken met Trump, dus ik bedoel, vandaar. De flitser blijft staan, dat weten ze niet. De verwachting is dat de aanwezigheid van dat ding ervoor zorgt dat mensen, tenminste automobilisten, zich beter aan de snelheidslimiet gaan houden. En daardoor verandert de verkeersveiligheid op de Koningin Wilhelminalaan. Nou, ik hoop dat dat is. Ik hoop dat het zo blijft. Ja, dat ding mag wel weg. Want ik reed de vrijdag langs en toen zag ik hem net staan. Op petit.
0: Laat ik het zo stellen.
1: Ik zei, laat ik moet je macht nemen, want dan moet ik hem wel aanzetten.
2: Je ziet hem niet, maar zijn muziek hoor je des te beter.
3: Het Herman.
1: Ja. Dames en heren luisteraars, de nieuwe LP van de Rolling Stones is verkrijgbaar. Dus je hoort de Rolling Stones bij de Vizzlers. Nieuwe single heet You Know I'm Good, een van de zoveelste nieuwe singles. Dus hier zijn ze, de Rolling Stones. Is dit genoeg toch? Ja, kom.

blauwe balk aflopen. Dat is zoals, als je een blauwe balk afloopt, dan denk je, oh, het is zo gebeurd. Mick Jagger en de rest van de 80-jarigen. Nog steeds als een Rolling Stone door te gaan.

0: Zaterdagmiddag radio waar je niks aan hebt. Maar ja, het is erop. Je hebt allemaal betaald. Allemaal publieke middelen. Je hoort het Topic en Becky G. De goede nieuwe zinger van de Rolling Stones in die heet You Know I'm Good. Nou, papi weet het nu wel hoor. Dank je. Tot de volgende keer. En dan nu iets heel anders. Oh, dat doen we in Engels. And then now for something completely different.
1: Dames en heren. De lokale omroep Steenwijkerland heeft ook een heleboel leuke gouden oude nummers in de bakken staan. Die onze disco-jockeys gebruiken om u te vermaken dan wel te irriteren. En omdat ook de disjockeys het wel eens leuk vinden om een gouden oude op de draaitafel te pleuren, gaan wij terug in de tijd. En het gaat over het leven van een van onze disco-jockeys. Zijn leven is een tranendal. En u begrijpt, de emoties grijpen ook mij naar den keel. En om 11 minuten voor 4:30 gaat de tijdmachine draaien. Komen wij terug met de Sparkings van heel ver terug. Vandaar. Uw linker en rechter trommelvlies worden nu in beweging gebracht door het droeve verhaal van een leven dat een tranendal is.
2: Einde. Radio met Herman van Hien is radio zoals alleen radio met Herman van Hien klinken kan. Met Herman van Hien.
3: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

was wel zo goed waardeloos, joh. Nou ja, zaken zijn overal. Wij waren weggebleven.

Maar dames en heren, dat was Shania Twain. En Shania Twain zong Dirty Rossi. En jetzt hebben we Danielle op de draaitafel neergelegd. Met het naaldje in de groef. Hier is Bilder für die Ewigkeit. Ja.

0: En dat is onze tijd.
1: De zaterdagmiddagshow met Herman. Herman wie? Herman van Hien. Oh die!
2: Babadabadabab. Ben jij de DJ? Ze laat hier ook echt iedereen draaien. Elke boerenlul gaat een plaatje staan draaien. Tering, wat een kutmuziek.

0: zit vast met Bigfoot. Ik heb een stoel op wieltjes en ik bleef even hangen. Dus... op mijn leeftijd, als je blijft hangen, moet je ophouden. Man. Kelly Clarkson. En this is the Heartbeat Song. Dat zeg ik. Mensen kunnen ook geen enter aan krijgen. Hè? Het gaat maar door met zo'n Heartbeat Song. Daarvoor hebben we trouwens nog Shut Up and Dance van Walk the Moon. En zo. Dus. Dames en heren luisteraars, als u denkt van... zijn er nog echte programma's op dit station? Ja, straks is het tijd voor Bert van der Laan. Een pseudoniem van Bert van der Laan. En de tiprate van heel die troggen. Daarna is het tijd voor Backwards, André van Dekken. Terug van vakantie, heb er niks van gemerkt, maar was mijn vakantie. Ach, man. Dat was nerveltje. En morgen natuurlijk, tijd voor Chit en Marieke met Chit! En Marieke. En vergeet niet, Radio Centraal op de maandagavond is Moerstaal. Dat is een Nederlandstalig programma. We gaan door Oele Veldhuizen en het is echt een... ja, ik ben dan wel eens op maandagavond in Noord-Holland en dan is Oele bezig. Dan vraag ik, wat is er gebeurd? Dan is Oele bezig. Ja, oké. Dan moet ik even kijken welk klapje... oh, dat is dit dan. Je behoeft dat het geen 3 uur duurt. Om 9:55 zeg ik... wat kan het leven toch mooi zijn? Maar dat laat ik. Dat verhaal laat ik vertellen door niemand minder dan Jan Biggel. Maar eerst Rolf Sanchez en Marchar. Dus.
1: Herman Panin.
2: Lullig. Lokaal programma.
1: Nou, toen nou.
3: Nobody turns this music off.
4: Continu de grootste hits aller tijden.
5: Dat komt van het weer hoor.
6: Terwijl die andere stations alleen moesten draaien voor opa en oma.

morgen in de Tiet. Met Black Box. In het kader van Doe's Disco in de Disco. We're gonna ride. Ride on time.

0: no hit.
1: Ja, kijk, weet je wat nou, ik ben mijn video bij. Ik denk, ik doe eens wat met social media. Dat moet je niet doen.
2: Plaatjes, praatjes en veel meer.

International. Laat ik nog even verder. Deze is het. Dana International. En Diva. En we gaan nog even kijken wat in het park is. Ja. Woensdag komt in het park namelijk Thijs Boontjes. En ik vind Thijs Boontjes altijd leuke muziek maken. Dana International is misschien ook een keer leuk om uit te nodigen. Ik zou het niet doen, maar het zou kunnen. Oh, dan moet ik deze hebben terug. Ja. Oh, DNR, al die knopjes zeggen wat. Ik druk te hard. Ja. Ik ben zo hard soms. Ach, gaat ie. Wat zegt ze?

International hoorde je met Viva La Diva. Aanstaande 22e is in het park niemand minder dan Thijs Bontjes. Hij blinkt aan stekelijke nederpop. En deze gaat hij denk ik ook wel doen. Dus als je denkt van, hij praat dus deze reden. Ja, daarvoor moet je naar het park toe, dan is hij helemaal. En dan kun je hem helemaal horen. Thijs Bontjes dus, in het park. Wat mij betreft tot volgende week. Anders tot dinsdag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Twee weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers, en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM. Goedemiddag.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade. Nieuw.
7: Heel goed, heel goed.

0: Lopen de meningen nog wat over uiteen? Weet jij het misschien? Nou, mail het maar even, dan weten wij het ook precies. Maar Mark Hollis zong het in ieder geval. Het was niet meteen de grootste hit van dit gezelschap uit Engeland. Talk Talk en de Dum Dum Girl. De eerste van 8 nieuwe binnenkomers in de tiplijst van toen. We zitten in 1984.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: 1984, dat is natuurlijk een ruim begrip voor tipparades, maar de exacte week is week 29 van dat jaar. 8 nieuwe binnenkomers, de allerhoogste vind je straks op nummer 1 in uurtje 2. En voor de rest gewoon lekker blijven luisteren naar die 30 originele vinylplaatjes die hier allemaal nog in de kast staan. Want daar draaien we ze van 30 door tot en met nummer 1. De kanshebbers op de top 40 van destijds. Voor de volgende deel gaan we naar gewoon Nederland. Tineke Schoenmaker was de zangeres van de bluesband Barrel House. Alleen ze was ook een keer een duo met Rob van Dotselaar, ook een onbekende. Eenmalige hit voor One Two, die heet No Song to Sing. Nou, doen ze wel hoor.

vroeger toch heel hard op achter. Zat die Rob van Donselijn hier in zo'n reggae-groepje uit het eind van de jaren 70. Cake, dacht het wel, hè? Er was zo ineens ook trouwens een vrouwelijke versie van Prince op het firmament verschenen. Zij heette Sheila Escovedo en zong over dit.

de nieuwe binnenkomer in de lijst van week 29, 1984. We hebben al nieuwe binnenkomers gehad van 30 door tot en met 27. Dum Dum Girl, Talk Talk, No Song to Sing, 1-2 op 29, 28. The Glamorous Life, Glamorous bezongen door Sheila E. Escovedo, u weet wel. En Queen natuurlijk zojuist met It's a Hard Life op 27. En dit duintje, ja, dat doet me toch nog steeds denken aan de koffie, want het was ook een koffiereclame. Gary Lowe, Italo Disco en de steunplaat La Collegiala.

0: Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt, want zulke dingen zeg je toch niet op de radio?
1: Dit is de tipparade.
0: Gary Lowe, dat was zijn artiestennaam. En wat nou zijn echte Italiaanse naam was? Geen idee eigenlijk. Misschien weet jij het. Mail me gewoon eventjes, dan weet ik het natuurlijk ook. La Collegiala werd gedaan door Gary Lowe dus. En dat is de ene hoogste nieuwe, voorlopig tenminste. Want dit is eventjes de hoogste van Alison Moyet.

0: Ooit was ze de partner van Vince Clark in het illustre duo Yazoo. Alison Moyette was dit. Voorlopig even de hoogste nieuwe binnenkomer. Straks volgt er nog eentje trouwens.
1: Nummer 24.
0: Maar die zien we pas op nummer 19.

De subtropische, zeg maar gerust, soca-klanken van Arrow, Dance This Dance. Dat was een plaatje wat steeg in de tiplijst. En wel een belanden op nummer 23, steeg van 27 af. Oei, Catwoman. En dat was ook nog, hè, in de jaren 60 in de serie Batman. Hebben we het over Eartha Kitt. Ze was zo ineens terug in disco-stijl natuurlijk. I love...

0: over en over en over. Ja, ze kunnen nog een tijdje doorgaan. Helemaal geschreven op het imago wat Urta Kid natuurlijk had als mannenverslinster. I Love Men, de voormalige Catwoman, echt wel.
1: Nummer 21.

0: Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Dus ook de plaat van de Bluebells vonden wij op nummer 21. En de titel hebben ze zo vaak gezongen, dat weet je nou ook wel. Sticht trouwens vanaf voor nummer 25. Daarvoor van 29 naar 22, toen al redelijk op leeftijd eigenlijk. Hè? Eartha Kitt met I Love Men. Van 27 naar 23 ook omhoog. Arrow met Dance This Dance. En van 30 naar 24 zijn verhaal in een notendop door hem zelf geschreven kunnen aangaan. Willem Duin met Wat maakt dat nou uit? Dan nieuwe binnenkomers van 25 door tot en met 30. Achterin volgens in verkeerde volgorde, dat er wel. Love Resurrection, Alison Moyet op nummer 25. Daarvoor La Colleghiella, Gary Lowe, Queen, It's a Hard Life, The Glamorous Life. Kan ook nog. Van Sheila E. op 28, 29, 1, 2 met No Song to Sing. En de allereerste in deze tipparade kwam van Talk Talk, de Dumb Dumb Girl.
0: De tipparade, nummer 20.

0: 18.
1: Zeker, zover al. En straks hadden we Beep met Marga Bult als liedzangeres, hè, in Tommy. En op 19 vonden we I'm Your Son, South America, zuidelijke klanken. Nou, kan wel kloppen, want de hoogste nieuwe binnenkomen, tenminste in dit uurtje, we krijgen er nog één, hè, de alarmschijf. Die komt uit Limburg. Het bandje heette Silvio, I'm Your Son, South America.

te mooie plaat. Waarschijnlijk veel te mooi, want het werd geen hit in Nederland. Kan gebeuren, van Dave Stewart. Wat hoor ik nu? Dave Stewart? Ja, lacht u maar, want er waren er twee van in de jaren 80. Eentje van de Eurythmics, maar deze was een hele andere. Die zong samen met Barbara Gaskin, I'm in a Different World. En dat deed hij op nummertje, wat was het eigenlijk? 18, nu 17. Hier is Vitesse.

Nog het hoogst. Ja toch? Daarnet hadden we een band waarvan de drummer de baas was, Herman van Boeien. Hij zong ook in Vanity Island van Vitesse. En de laatste in dit uurtje tiprate komt van Evelyn Thomas. Hier is High.

0: Betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De Nederlandse Tiptrouw.
4: Nummer 15.

0: Dit is de Tipparade.
1: Met David Austin. Prettig plaatje waarvan Wham aan alle kanten ervan afspringt. Hij zat ook een beetje in de periferie van die band. Zeker van George Michael en zo. Want er werd gefluisterd destijds dat George David Austin wel zag zitten. Niet alleen als muzikant en zo. Turn to Gold was gedeeltelijk ook een compositie van George Michael. En stond dus op 15, steeg in deze tiplijst. En wel vanaf nummer 22. Uiteindelijk, jammer genoeg, net geen hit.
2: Dit is de Tipparade.
1: Back in the old country, back in the old country. Moet je raden hoe dit plaatje heet op nummer 14? Tom Robinson met zijn hele band. Die vinden we daar. En het is een van die dentjes uit dit tiplijstje wat de top 40 uiteindelijk niet zou bereiken. Er staan er al aardig wat in. David Austin, zojuist was er ook eentje natuurlijk. Tommy is a winner, was geloof ik ook in dit, hè, op 20 uit vorig uurtje. Dance This Dance, Arrow, dat aardige dentje van Alphonsus Fonsi Castel. Oftewel Arrow, dat werd het ook niet. En deze dus.

Op dat u de titel dus niet meer vergeet. De Tom Robinson Band vonden we in de tiplijst en wel genoteerd op nummer 14. Ging maar één plekje omhoog en dat is meestal niet zo'n heel erg goed teken. Deze meneer kennen we ook als Shane Fenton uit het begin van de jaren 60. Toen had hij ook een paar hitjes, in de Engelse hitparade vooral. Een beetje de tijd van Buddy Holly en daar zong hij over in 1984. I Feel Like Buddy Holly, van 17 omhoog naar nummer 14.

0: Daar hebben we tegenwoordig nogal wat meer mensen last van. Hè? Daarom doen wij ook een oude type raden, in dit geval uit 1984. I Feel Like Buddy Holly van natuurlijk Elvin Stardust.
1: De tipparade.
0: Een beetje vrouwenzin trouwens in deze plaat die we nu krijgen van Arne Jansen. Als je weet hoe het met hem afgelopen is en waarom hij een eind aan zijn eigen leven heeft gemaakt. Want hij zingt...
2: Al de leven je zwaar.
0: Dan heb je het gedoe al.

0: de Nederlandse tipvrouw.
1: De man van de opgeruimde liedjes, kort gezongen nog door vieze jackdrawers. Zeg eens meisje bijvoorbeeld, en natuurlijk meisjes met rode haren. De meneer uit de Achterhoek, die heette Arne Jansen met zijn bandje Les Cigales.
2: Hallo, I'm Ruth Pointer.
1: Ah, een van de Pointer Sisters. Wat komt er nu?
2: And here's another classic of the Pointer Sisters.

0: zo moest eigenlijk elk plaatje in de jaren 80, tenminste volgens veel producenten, klinken. Zoals Jim van de Pointer Sisters, het geluid van dat decennium op 11.
1: De Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En natuurlijk dank aan Ruth Pointer, een van de drie dames destijds. Ze begonnen trouwens met z'n viertjes, hè, de dochters van de dominee. En Bonnie die was al gauw een keer op de solotour. Was niet helemaal zo succesvol, want haar zusters die scoorden behoorlijk beter. Van 23 naar 11, uiteindelijk een grote hit dus voor de Pointer Sisters op nummer 11. 12 van 18 naar boven Bahia Blanca, van oorsprong een Duits nummer. Arne Jansen met Lissigal. En van 17 naar 13 hoorden we Elvin Stardust zingen over Buddy Holly. Tom Robertson met zijn band, één plekje omhoog, van 15 naar 14. En van 22 naar 15, de eerste in dit uurtje Tip Parade van David Austin. High Energy uit het vorige uur, van 28 door naar 16 Evelyn Thomas. En van 21 naar 17 steeg Vitesse met Fantasy Islands. En van 20 naar nummer 18, I'm in a Different World. Uit motornummer, maar wel hartstikke mooi gedaan door Dave Stewart en Barbara Gaskin. En op 19 een nieuwe binnenkomer van Silvio, I'm Your Son, South America. En op 20 van 26 gestegen, Babe met Tommy is a Winner.
1: Bert van der Laan, een stuk.

0: is de tipparade.
1: 9.
2: Daarnet een meneer van zomaar geringe afmetingen, want het was niet de grootste zaal met hem, maar wel met zeer goede muzikale kwaliteiten. Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Hans van Vondelen was destijds de zanger.

0: Henk de Roo uit Zwarte Meer was de zanger van The Dutch Boys. En het leuke feit is, Henry de Roo, zijn zoon, is tegenwoordig de zanger van The Dutch Boys. Kun je nagaan. Monsieur, have you een zinnen vrij? Misschien wel voor Frank Boeien.
1: Hallo, dit is Frank Boeien in de Bert van der Laan Show. Aha. Volgende plaatje is wel heel erg leuk.

0: spelling volgens toen, hè? Contact met twee K's. Dat komt toen nog. Frank Boeien met zijn hele groep. En deze meneer die knutselde wel eens wat met make-up en zo. Marilyn.
1: Nummer 6.

0: ballade van toen. Met Bert van der Laan.
1: Nummer 5.
2: Daarnet hadden we Marilyn. Niet te verwarren met Marilyn Manson. Was weer heel wat anders. Die knutselde ook met make-up en zo. Maar deze meneer was ook redelijk androgyn, zoals dat heet. Hè? You Don't Love Me vonden we in deze lijst.
3: Het stond vanmorgen in de krant. We gaan weer naar het strand. Want het is zomer.
4: Want het is zomer.
3: De natuur heeft zich weer opgemaakt.

ezel.

als het zou zingen, dan moet het wel zomer worden. Ook in 1984. Gedaan op het melodietje van Tu sais, je t'aime, Tour de France, het van Sheik. Het was natuurlijk de stem van André van Duin. Wel zeker, met 30 kanshebbers voor een top 40 notering op één rij. Waarin we nu toe zijn aan een zangeres die veel te vroeg van ons heen ging. Ze luisterde naar de naam Caroline.

0: De Nederlandse tipparade.
1: 2. Daarnet ging de lift op en neer. Werd beschouwd als liftmuziek, hè? Een beetje oneerbiedig gezegd. Maar het was gewoon smaakvol, zeg maar zelf. Down on the Street werd gedaan op nummer 3 door de band Shack Attack uit Engeland. Whisper.

0: aan kregen in Amerika, hadden we zo ineens ook Alabama. En die vonden wij op nummer 2 met Feel So Right.
1: Die parade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker, 29.

0: De single of the year van Caroline. Van 10 naar nummer 4 en van 6 naar nummer 3 gestegen. Down on the Street van Shaq Attack. Nog een dikke hit ook uiteindelijk. En Alabama steeg vanaf nummer 4. En dan zometeen John Colbert. John Colbert, weet ik veel hoe je het uitspreekt. Dat was de echte naam van Jake Blackfoot. Hij neemt zometeen de taxi. Dat doe ik ook en ik zeg dank voor het luisteren.
1: Oh ja?
2: Ja.
3: What time is it? Man, I gotta hurry up and get there. Oh, I don't see no cabs nowhere. Wait, yeah, that one over there. Yeah, I see.

0: Gijs, RTV Slobs, met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de

0: Merwedebrug bij de A27 in Gorkum rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1680ste uitzending van Backwards. En ja hoor, we blijven natuurlijk bij juli 1980 steken. Ja, eerst natuurlijk eventjes Bert van der Laan bedanken voor zijn prachtige vinylplaatjes. Maar ja, wat is het ook een lapswans natuurlijk, hè. Hij neemt een taxi. Jawel, op de fiets zal hij bedoelen, want daar komt hij altijd mee op naar de studio. Desalniettemin, het was wel een hele mooie plaat. Taxi van G. Blackfoot. Goed, we gaan zoals gezegd naar juli 1980. We hebben de gebeurtenissen, we hebben natuurlijk de LP's, we hebben de live-opnamen en we gaan een blik werpen in de top 40. En daarnaast gaan we ook nog een film eens eventjes bekijken. Maar die top 40, gebeurde er nou nog het een en het ander? Nou, het viel allemaal wel mee, alleen de top 5 bleef bijna hetzelfde. Late at Night van Maywood, Xanadu van Olivia Newton-John en samen natuurlijk met het Electric Light Orchestra. Dan Hartman met Relight My Fire. Karamia van Jay and the Americans. Dat waren de nummers 1 tot en met 4. En op nummer 5, die hebben we vorige week ook gedraaid. Van 8 naar 5 ging de Midnight Dynamos van Matchbox. Leuke plaat trouwens. Allemaal zo'n beetje in 3-4 weken. Met uitzondering dan van Karamia. Die stond er al 11 weken in. En Relight My Fire inmiddels ook 8 weken. Maar goed, we hebben toch een nieuwe binnenkomer in de top 10. En dan heb ik het over Frank Sinatra en het prachtige Theme from New York, New York. I will never sleep in, of never work in a place with, waar in ieder geval nooit wordt geslapen. Met andere woorden, hier is Frank Sinatra.

Het is toch heerlijk om zo te beginnen, hè? The Theme from New York, New York van Frank Sinatra. Ja, hij is trouwens overleden in 1998 in Los Angeles. Dat even als bijzaak. Goed, het was de themasong van de musical uit 1977... en destijds gezongen door Liza Minnelli. 3 jaar later bracht Frank Sinatra de cover uit van dit nummer. Sinatra die nam het nummer op voor zijn driedubbel album trilogie Past, Present and Future, die in 1980 uitkwam. En hij heeft het nummer natuurlijk een aantal malen live gezongen met Liza Minnelli, die trouwens op 12 maart 80 jaar is geworden. Dat was de eerste nieuwe binnenkomer in de top 10. Er was nog een tweede, die kwam namelijk op nummer 10 binnen van nummer 13. En dat was de plaat van Ik weet niet hoe van Benny Nijman. Het was de eerste track van zijn album, De Beste van Benny Nijman. En het nummer is een vertaling van Aga Pimu van de Italiaanse Mia Martini. Wij kennen haar niet zo goed, maar ze deed 2 keer mee met het Eurovisie Songfestival, namelijk in 1977 en in 1992. En toen werd ze 4e met het nummer Rhapsodia. Mia Martini is onder duistere omstandigheden overleden in 1995. En Benny Nijman die verwisselde in 2008 het aardse voor het hemelse. Maar gelukkig, zijn muziek blijft altijd nog bestaan. Hier is Benny Nijman en Ik weet niet hoe.

Ja, prima begin natuurlijk van deze Backwoods-uitzending met Frank Sinatra, Benny Nijman en deze plaat van Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Het komt van de 12e en laatste LP Uprising. En dat had natuurlijk alles te maken met het overlijden van Bob Marley op 11 mei 1981. En Bob Marley die ging heel goed in de top 40, want die plaat die ging van 26 naar nummertje 14. En dat in een tweede week. En ik zei het al, ik weet niet hoe van Benny Nijman. Die ging van 13 naar 10 in de derde week. En dat zijn toch wel mooie resultaten. We gaan naar de gebeurtenissen toe van juli 1980. En dan beginnen we allereerst eens eventjes met Nederland. Want die dreigt het contact met de islamitische landen te verliezen. Dit gebeurt wanneer Nederland niet instemt met de verplaatsing van de Nederlandse ambassade. Als enigste Europees land heeft Nederland haar ambassade in Jeruzalem. En dat is een doorn in het oog van de omringende islamitische landen. De opstelling is een gevolg van het feit dat Israël Oost-Jeruzalem wil inlijven en tot hoofdstad van Israël wil uitroepen. Oost-Jeruzalem bestaat uit de oude stad en de ten oosten daarvan gelegen Palestijnse wijken en dorpen. In 1967 veroverde Israël Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog. Op 30 juli werd de Jeruzalemwet aangenomen door de Knesset. Daarin wordt gesteld dat Oost-Jeruzalem de eeuwige en ondeelbare hoofdstad is van Israël. De Verenigde Naties heeft de annexatie al scherp veroordeeld en het is dan ook een heet hangijzer in de onderhandelingen tussen de Israëlieten en de Palestijnen. Na invoering van de wet kiest Nederland eieren voor haar geld en verplaatst de ambassade naar Tel Aviv. Premier trouwens van Israël was destijds Menachem Begin, die in 1992 stierf. En op de vroege mistige ochtend van vrijdag 25 juli 1980... vond er bij het Groningse Winsum een treinongeval plaats waarbij 9 doden en 21 gewonden vielen. Twee diesel-elektrische treinen botsten in dichte mist frontaal op elkaar. Het ongeluk vond plaats 40 jaar na de treinramp bij Ranum, en dat is ten noorden van Winsum. En toen vielen er 13 doden en 13 gewonden. Het enkelsporig traject tussen Sauwerd en Roodeschool werd al ongeveer 13 jaar bereden zonder ATB en lichtseinen. Jawel, men heeft daar ATB, oftewel de automatische treinbeïnvloeding. Het traject werd beveiligd met de centrale radioverkeersleiding. De ATB die waarschuwde de machinist als een spoorweg zijn opdracht geeft snelheid te verminderen. En wanneer de machinist niet reageert, ja, dan doet die ATB het zelf wel eventjes natuurlijk. Dan remt hij automatisch. De echte oorzaak is nooit achterhaald. Wel is de centrale radioverkeersleiding in 1981 afgeschaft en vervangen door lichtseinen. De gebeurtenissen spelen een belangrijke rol in het boek De Nachtstemmer van Maarten het Hart. En ja, dan kwam er natuurlijk ook AZ67. Die kwam op bezoek bij de voetbalvereniging Steenwijk, die toen hoofdklasse speelde. De ploeg uit Alkmaar speelde echter zonder Kees Kist, Jan Peters en Peter Arns. Maar ze wonnen wel. 8-0. En tenslotte, je ziet de borden verboden in te rijden en gaat terug bij het begin van een oprit staan. In juli 1980 werden deze borden geplaatst door Rijkswaterstaat om spookrijders te waarschuwen. Anne Vondeling werd in 1979 slachtoffer van een spookrijder. En toen vond men het nodig om inderdaad dit soort borden toch te plaatsen. En terecht natuurlijk. Tot zover de gebeurtenissen van 1980, van juli om precies te zijn. We gaan terug naar de LP's, want we hebben nog een paar leuke LP's staan. Zoals bijvoorbeeld Zenyatta Mondatta. En dan weet je het wel, dan is dat het derde album van The Police. Met Don't Stand So Close To Me en Da Do Do Do Do Da Da Da. De tracks op het album werden geschreven tijdens het tweede tournee van The Police en opgenomen in 4 weken. En dat deden ze in de Wisseloord Studios in Hilversum. Het viel de band echter zwaar om opnemen en het toeren te combineren. De bandleden hebben daarom vaak hun teleurstelling over het album geuit en gingen zelfs zo ver dat ze 2 nummers opnieuw opnamen tijdens een korte reunie in 1986. En dat was onder andere Don't Stand So Close To Me. Maar ik heb dit keer gekozen voor Driving To Tears, het 2e nummer van deze LP. Hier is The Police.

We kennen ze allemaal natuurlijk van Centerfold en Freeze Frame. En die waren eigenlijk een hitje in 1982. 81 kwam trouwens de LP Freeze Frame uit. Maar ze hadden al heel veel gemaakt. Want dit was alweer het 9e album van deze band. Love Stinks heette die. En die band, de G. Giles Band, werd opgericht in 1967 door, hoe kan het ook anders, John Giles. Die trouwens in 2017 is overleden. Op 26 mei stonden ze op Pinkpop en Jan Smeets vond het een van de beste optredens, zo zei hij. In 1980 werd Pinkpop nog gehouden in Geleen in het Burgemeester Damensportpark. En het festival was met 50.000 toeschouwers uitverkocht. En een van de presentatoren was niemand minder dan John Peel. De vrijdag daarvoor was zanger Peter Wolf nog in elkaar geslagen in Londen. En het maakte het optreden een beetje onzeker. Maar hij stond er wel hoor. Peter Wolf inderdaad van de G. Giles Band. En daarvoor, daar hoorde je natuurlijk Zenietta Mondatta van de Police, oftewel het nummer Driving to Tears. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is het tweede en laatste album van Joy Division, deze New Wave band. Closer wordt wel als afscheidsalbum van Ian Curtis gezien. Hij werd uitgegeven nadat Curtis zich op 18 mei 1980 verhing. Curtis schrijft in dit album dat zeer weinig tot geen optimisme kent, zijn persoonlijke problemen van zich af. De zanger die leed aan epilepsie en depressiviteit en schreef in dit album over deze thema's. Na de dood van Ian Curtis gingen de overige bandleden verder als niemand minder dan New Order.

Soms dan denk je bij jezelf van, ja, moet ik nou een plaat draaien van Joy Division? Ja, doe het toch maar wel, want hij heeft toch wel het een en ander betekend voor de muziekwereld. Ian Curtis, helaas, hij zag het niet meer zitten. En dan beroof je van je leven op 23-jarige leeftijd. Wel heel erg vroeg, maar doe maar. Isolation hoorde je trouwens van dat tweede album. We gaan naar de films en 1980 was een prima filmjaar met onder andere Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, The Shining met natuurlijk Jack Nicholson, de komische film Airplane en Ordinary People met Robert Redford, dit keer als regisseur. En daar willen we toch eventjes over hebben, want het is een psychologisch getint drama over een gezin dat de dood van een gezinslid moet verwerken. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Judith Guest. In de hoofdrollen zien we Timothy Hutton, die op 20-jarige leeftijd een Oscar won voor zijn hoofdrol, en de Canadese acteur Donald Sutherland, die in 2024 is overleden. De muziek die is verzorgd door Marvin Hamlisch en hij was vooral bekend in de jaren 80 en was ook erg populair en behaalde prijzen achter elkaar, waaronder 3 Oscars. Ook schreef hij de filmmuziek voor de James Bond-film The Spy Who Loved Me. Op 6 augustus 2012 is Marvin Hamlisch overleden. Met andere woorden, dit keer gekozen voor het thema van The Ordinary People.

0: Dit is Backwards. Radio Stereo's flashback.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: Walking in the shadow.

Ja, hij had voor mij wel eventjes door mogen gaan, hoor. Even lekker pingelen op die piano. Het was een optreden in Wembley op 27 juni 1980 dat ze dit dus deed. Ik heb wel eens vaker een opname gedraaid van Don't Stop. Maar het was toen inderdaad met een toeter- en drumkorps erbij. Volgens mij was dat een paar jaar later, maar ook dat was fantastisch. Don't Stop, ik blijf het altijd een prachtig nummer vinden. Het is afkomst trouwens van de luxe uitvoering van Fleetwood Mac Live. Het was een album met twee tours, namelijk Tusk, dat van 1979 tot 1980 werd gespeeld, en Fleetwood Mac, het album Fleetwood Mac, uit 1975. En er was tevens een cover van de Beach Boys, en dat heette Farmer's Daughter. En ja, je hoorde hem misschien al, David Coverdale, oftewel Whitesnake. En die hadden een prachtig album gemaakt. Dat was In the Heart of the City. Oorspronkelijk uitgebracht als dubbel vinylalbum en dubbel cassette. En het zijn twee optredens, namelijk eentje uit 1978 en eentje in 1980. In Noord-Amerika werd het als enkele LP verkocht. De opname van 1978, die misten zij. In 1980 drumde Ian Paice mee op de live-opnamen. En David Dole, die deed dat in 1978. En natuurlijk op de keyboards John Lord. En dan denk je bij jezelf, dan heb ik toch bijna de halve die Purple heb ik dan bij elkaar. En dat klopt natuurlijk. Je hoorde trouwens Walking in the Shadows of... even kijken, moeten we goed kijken. Walking in the Shadows of the Blues. We zijn er bijna door de gebeurtenissen, maar we hebben toch nog wel het een en het ander nog te vertellen. Op 19 juli 1980 begonnen bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Moskou. De invasie van Afghanistan eind 1979 leidde tot grote internationale spanningen tijdens de Koude Oorlog. Als reactie hierop riep de Amerikaanse president Jimmy Carter op tot een boycot. Landen die de boycot steunden stuurden geen afvaardiging naar Moskou. Uiteindelijk bleven er zo'n 80 landen over, 65 landen zagen van deelname af. Nederland deed slechts gedeeltelijk mee aan de Spelen. Hoewel het NOC-NSF besloot om de sporters zelf te laten kiezen, was de boycot ook in Nederland voelbaar. Verschillende sporters bleven namelijk thuis. Tijdens de openingsceremonie kwam Nederland onder aanvoering van de Olympische vlag binnengewandeld, en er deden meer landen, waaronder veel Europese landen zoals België, Frankrijk en Denemarken. Nederlandse medailles waren er voor Gerard Nijboer, zilver op de marathon, en brons was er voor judoka Henk Numan en de dames estafetteploeg bij het zwemmen. En in het nieuws ook Pieter Menten. De oorlogsmisdadiger werd in december 1976 gearresteerd in een hotel in Zwitserland. De rechtszaak met onder andere een hoger beroep duurde uiteindelijk 3,5 jaar. Maar op 9 juli 1980 werd Menten door de bijzondere kamer van de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 gulden... wegens oorlogsmisdaden en het medeplegen van massa-executies. Menten kwam door aftrek van zijn voorarrest en het uitzitten van 2/3 van zijn straf in 1985 vrij. De demente Menten die stierf in 1987 op 88-jarige leeftijd in een bejaardentehuis in Loosdrecht. En in juli 1980 werd een groep krakers en actievoerders genaamd bezettingsgroep Lauwersmeer door de politie en marechaussee uit het militaire oefenterrein in het Lauwersmeergebied gezet. De groep had zich verschanst in een kampement op het terrein en zij protesteren tegen de plannen om van het Lauwersmeergebied definitief een militair oefenterrein te maken. De 60 actievoerders besloten vrijwillig mee te gaan omdat zij een harde confrontatie met een knokploeg van zo'n 40 jongeren uit omliggende dorpen uit de weg wilden gaan. Vervolgens werden de hutten waarin zij verbleven in brand gestoken. De gebeurtenissen dus van juli 1980. En dan gaan we altijd eventjes weer 25 jaar terug en dan komen we uit in 1955. Geboren in 1926, en dat is dus 100 jaar geleden, was Julie London. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij de vrouw van wie foto's met een pikante uitstraling werd gemaakt, en dat heette dan ook de pin-up. De foto's waren populair bij de Amerikaanse soldaten in die Tweede Wereldoorlog. Ze tekenden bij Liberty Records, dat recordlabel was
net opgericht. En dit was direct haar eerste grote hit. Ik heb het namelijk dan over Cry Me a River. Ze zong het in de film The Girl Can't Help It, want ze was tevens actrice, bijvoorbeeld in de film The Man of the West. Op 18 oktober 2000, toen is ze overleden. Toen was ze 74 jaar.

0: Ja, mooi hoor. Henk Wijngaard. En het was natuurlijk dubbelfeest. Wat driedubbelfeest in 1900 en, of 1980 niet, in 2026. Want hij werd 80 jaar op 13 juni. Zat 50 jaar in het vak. En hij vierde ook nog eens een keer zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Nou, dat heeft gewoon goed gedaan. Henk Wijngaard dus met zijn containersong. Hij is op 11 blijven staan in de zesde week. En iedereen kende hem natuurlijk in 1978 met de vlam in de pijp. En eerlijk is eerlijk, ik blijf altijd nog bewondering houden voor Henk Wijngaard. Omdat hij eigenlijk zo gecharmeerd is van de ridders van de weg. En truckers, ja, jammer dat je inderdaad de Merwedebrug niet op mag. Maar goed, deze plaat vergoedt misschien een heel klein beetje. De laatste plaat, die gaan we draaien en die is van Fiche Z. En die heet dan inderdaad So Long. Ik zou zeggen, tot volgende week. En daarvoor hebben wij een heel klein kereltje.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: RTV Slobs met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen...

gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de vierde in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, vier anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moet

de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. Vier anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken.

0: Slos.
1: RTV Slos.
0: And let it flow.
1: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
3: RTV Slos. Reis door de tijd.

Let me see.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music, immediate boarding at gate number 7.